0: radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Over een paar dagen moet het makkelijker worden om probleemwolven af te schieten. Dat zegt staatssecretaris Erkens van Landbouw in de Telegraaf. Met de zogenaamde wolvenwet passeert hij de Tweede Kamer. Er is haast bij, zegt hij. Mensen trekken zomers vaak de natuur in, maar dan komen ook de wolvenwelpen tevoorschijn. Een supertyfoon heeft voor een ravage gezorgd op het afgelegen Amerikaanse eilandje Rota in de Grote Oceaan. De orkaan trok over met windsnelheden van bijna 300 km per uur. Het eilandbestuur zegt dat er veel schade is. Er is nog niks bekend over slachtoffers. Er wonen 1500 mensen op Rota. De voormalige gitarist van de popgroep Toontje Lager is overleden, meldt Omroep Gelderland. Gérard de Braconnier was tussen 1978 en 83 onderdeel van de band, die een grote hit scoorde met het nummer Stiekem Gedanst. De Braconnier was al een tijd ziek, hij was 70 jaar. En Neymar stopt als international voor het Braziliaanse elftal. Eerder vanavond werd Brazilië op het WK met 2-1 uitgeschakeld door Noorwegen. Neymar speelde 130 wedstrijden voor Brazilië en scoorde 80 keer. Rond deze tijd begint de wedstrijd Mexico-Engeland. Een uur later dan gepland, er trok onweer over het stadion. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet trekt meer dan 400 miljoen euro uit voor de bouw van woningen voor ouderen die niet meer thuis kunnen blijven wonen, meldt het AD. Het gaat niet om traditionele verzorgingstehuizen, maar om gebouwen waar ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen met gedeelde voorzieningen. Dat was tot nu toe niet rendabel voor projectontwikkelaars. Oekraïne en Rusland voeren weer luchtaanvallen uit op elkaar. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt bestookt met raketten. Daarbij zijn zeker 3 doden en 8 gewonden gevallen. De stad Sebastopol op de Krim zit zonder stroom na een aanval van Oekraïne op de energievoorziening. En Rusland heeft drones neergehaald die op weg waren naar Moskou. De Pride-parade in Keulen heeft 1,5 miljoen bezoekers getrokken. Nog nooit waren het er zoveel. Aan de optocht zelf deden 60.000 mensen uit de regenbooggemeenschap mee. Een van de deelnemers was de minister van een Duitse deelstaat. Hij zei zich zorgen te maken over de rechten van LHBTI'ers. En president Trump heeft er mogelijk persoonlijk voor gezorgd dat een rode kaart van een Amerikaanse voetballer werd teruggedraaid, zeggen meerdere bronnen. De FIFA heeft zijn schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. De Belgen, tegen wie Amerika morgen speelt, zijn not amused. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Suzanne en Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Radio Noordzee.

0: van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bijna de helft van de mensen met een brommobiel kent de verkeersregels daarvoor niet. Dat meldt het Parool op basis van nieuw onderzoek. Zo rijdt 1 op de 5 regelmatig op het fietspad, terwijl dat niet mag. En ook worden de wagentjes regelmatig op verkeerde plekken geparkeerd. Nederlandse werkenden hebben gemiddeld 2 weken vakantie nodig om weer helemaal uitgerust aan het werk te gaan, schrijft het AD op basis van nieuw onderzoek. Het verschilt wel per leeftijd. Jonge mensen hebben gemiddeld maar 10 dagen vakantie nodig, terwijl oudere werknemers juist langer rust nodig hebben. De Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een seksistische opmerking die hij deed in een podcast. Daarin werd hem gevraagd met welke ster hij zou willen trouwen, daten of naar bed zou willen gaan. Daarop antwoordde hij dat hij dat allemaal wel met Kylie Minogue wilde doen. Dat kwam hem op veel kritiek te staan. En de Drechttunnel, een tunnel op de A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht, was gisteren een tijdje afgesloten. Er was een hond de tunnel ingelopen. Het lukte de politie niet om het dier te vangen, maar een paar automobilisten kregen hem uiteindelijk wel te pakken. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Over een paar dagen moet het makkelijker worden om probleemwolven af te schieten. Dat zegt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Met de zogenaamde wolvenwet passeert hij de Tweede Kamer. Er is haast bij, zegt hij. Mensen trekken zomers vaak de natuur in, maar dan komen ook de wolvenwelpen tevoorschijn. In Amsterdam-Oost is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De verdachte is nog niet opgepakt. Voorafgaand aan de steekpartij zou er volgens het parool een grote ruzie zijn geweest, waar 15 tot 20 mensen bij betrokken waren. De politie is op zoek naar getuigen. Bijna de helft van de mensen met een brommobiel kent de verkeersregels daarvoor niet. Dat meldt het parool op basis van nieuw onderzoek. Zo rijdt 1 op de 5 regelmatig op het fietspad, terwijl dat niet mag. Ook worden de wagentjes regelmatig op verkeerde plekken geparkeerd. En op het WK heeft Engeland gewonnen van Mexico. Het werd 3-2. In de kwartfinale nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat vannacht met 2-1 won van Brazilië. Het was daarmee ook gelijk de laatste interland voor Neymar. Na de wedstrijd kondigde hij zijn afscheid als international aan. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het tot 26 graden worden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
2: Radio Noordzee.
3: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.
4: Ik ken mijn

0: Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker.

0: Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Oh, ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
1: Honda, the power of dreams.
2: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
3: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
4: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
10: Hak.

0: van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Provincies kunnen vanaf morgen sneller ingrijpen tegen probleemwolven. Door nieuwe regels kunnen ze alvast afschotvergunningen regelen. Ook mogen boeren wolven voortaan verjagen met licht en geluid. In dit seizoen krijgen wolven welpen die ze willen beschermen, en daarom kunnen ze een gevaar zijn voor wandelaars. Verboden websites die designerdrugs verkopen hebben een doorstart gemaakt, blijkt uit onderzoek van onder meer Investico. Ze hebben hun website naar het buitenland verplaatst en zijn zo moeilijker offline te halen door de inspectie. Klanten met vragen kunnen terecht op Telegram. Oekraïne en Rusland hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Kiev zijn zeker 7 doden en 24 gewonden gevallen toen er raketten op de stad terechtkwamen. Meerdere gebouwen zijn geraakt. De burgemeester van Moskou zegt dat daar drones zijn neergehaald die uit Oekraïne kwamen. En door Erling Haaland heeft Noorwegen zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Het werd 2-1 tegen Brazilië en Haaland scoorde 2 keer. Voor de Braziliaanse spits Neymar was het een emotionele avond. Hij scoorde, maar stopt als international. Engeland is ook door na de 3-2 winst op Mexico. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Wat opvalt is de A7, Hoorn richting Den Oever. Bij Albakerk is de weg dicht. Dat komt door een ongeluk. Verkeer kan er wel langs via het tankstation. En je hebt 10 minuten vertraging. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht nog een half uur oponthoud. Er gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. De A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. En op de A28, Utrecht richting Amersfoort. Bij Leusden-Zuid 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is hier dicht.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: Zoals je naar me kijkt, van Mout en Chris Cross Amsterdam voor Jan Smit. Frans Bauer, zij hoort bij mij. Welkom bij Radio Noordzee. En een klein kusje van mij. Waarom, ga ik je zo vertellen.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Het is vandaag kusdag. Ja, op je wang, hè. Goedemorgen, welkom. Nationale kusdag. Nou, het is leuk als je naar je werk gaat. Ja, kijk even bij wie je doet wat voor je weet. Loop je rond met een koortslip. Dat zou vervelend zijn, hè. Fried Chicken dag vandaag. En het is ook de dag dat Peter R. de Vries werd neergeschoten in Amsterdam. Wat een zwarte dag was dat, hè. In 2021 was dat. Zo snel gaat het weer. Hoor je, 5 jaar geleden. Fijn dat je erbij bent op de maandagochtend bij Radio Noordzee. We gaan lekker wakker worden samen.

31 juni was het de dag van het Nederlandstalige lied. En ja, Simon Keizer zong dat liedje live. Hè. Wat moet, dat moet, zijn nieuwe single. Goedemorgen. Zometeen Yves Berensen voor je en Gordon Replay komt eraan voor je. En nu Rob de

van jou, Yves Beersen, bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Zeg, zometeen is er weer ruimte voor jouw nederpoppepper. Een oppepper die je kan gebruiken op de vroege maandagochtend. Na zo'n lang weekend waarin je misschien hebt gebarbecued en hebt uitgeslapen. Nou, kortom, nu weer vol aan de bak. Maar ja, een oppepper kan je wel gebruiken, toch? Laat even weten via Radio Noordzee.

0: Procent Puur Hollands. Guus Meeuwis op meteen. Marco Schuitmaker en een lekkere meelaller is aangevraagd. Van een Rotterdamse vrouw.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer. Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels.

0: op goosens.nl.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
0: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goosens voor de sale. Wat op is op.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elk

0: Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Meer dan 100 medewerkers van de Haagse Hogeschool deden een melding van onveilige werksfeer. Het gaat volgens Omroep West over intimidatie, pesten en machtsmisbruik. De arbeidsinspectie doet onderzoek. Het wordt makkelijker om wolven af te schieten. Van staatssecretaris Erkens mogen provincies sneller een vergunning klaarleggen. Het zit hem dwars dat er laatst pas eentje was afgegeven op de Veluwe toen de wolf al vertrokken was. En Rusland en Oekraïne hebben vannacht weer raketten en drones op elkaar afgeschoten. In Kiev vielen zeker 10 doden. Russische raketten kwamen neer op een woongebouw. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met kans op een bui en een graad of 20. In het zuiden kan het 26 graden worden.
5: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
7: Het is door een ongeluk en door werkzaamheden nu vooral druk op de wegen naar Rotterdam. Dat merk je onder andere op de A15, Gorkum richting Europoort. Bij knooppunt Vaanplein ging het mis, de weg is daar dicht. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar daardoor heb je 10 minuten vertraging. De A2, Den Bosch richting Utrecht, bij Waardenburg een half uur op onthoud. De A16 richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein een half uur vertraging. En op de A16 Rotterdam richting Breda, bij knooppunt Ridderkerk, 35 minuten vertraging.

0: Dankjewel, Romilda, voor jouw aanvraag. Graag een plaat van Anita Meijer. Het liefst Why Tell Me Why. Ja, Romilda, ik moet even uitleggen aan je. Misschien ben je net nieuw. Wij zijn Radio Noordzee, 200% puur Hollands. We draaien alleen maar Nederlandstalige liedjes. Dus Why Tell Me Why, dat is not for this station. Maar ik heb een andere leuke plaat van Anita Meijer gevonden. En dat is er eentje van het tv-programma. Het spijt me. Zij zong toen de tijd de titelsong. Luister maar.
1: Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

0: is de nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Senna en Sven Versteeg.

van de Miss Montreal, dat ze onlangs weer buitenconcert gaf. En dan vindt het ook heel erg leuk om contact te maken met het publiek. Hè. Dan loopt ze gewoon een beetje rond tussen de mensen. Neemt ze daar even een biertje, neemt ze daar even een bitterballetje. En zingt ze ook tussen de mensen in. Ja, dat is fantastisch. Sanne Hans, Miss Montreal schuilen, hoorde je bij Noordzee. Het is nu tijd voor de man die... Oh, trouwens, ik moet even vertellen. Vooral als je onder de 13 bent, dan vind je dat waarschijnlijk geweldig. Zometeen gaan we Rutger en Thomas bellen. Die ken je van YouTube. Hebben ook een hond, Paco. En hebben een film zelfs in de bioscoop draaien op dit moment. En Rutger en Thomas gaan we zo te bellen tijdens de ochtendkoffie, want ze kunnen ook nog zingen. Maar hier is tijd voor de man die zoveel stijlen kan...

0: beste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Slot, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrije vakanties.
7: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
8: Ja,

0: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Oh, baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: De prijsfavorieten van Albert

0: om te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij de Haagse Hogeschool zijn meer dan 100 meldingen gedaan door medewerkers over een onveilige werksfeer. Volgens Omroep West gaat het om klachten over intimidatie, pesten en machtsmisbruik. De arbeidsinspectie doet onderzoek. De Haagse Hogeschool geeft de problemen toe en zegt er dagelijks aan te werken. Veel bestuurders van brommobielen kennen de verkeersregels niet goed, blijkt uit onderzoek. Het zijn van die kleine wagentjes die je vooral in Amsterdam ziet. Ze parkeren fout en rijden bijvoorbeeld over het fietspad, terwijl dat niet mag. Bestuurders zeggen onder meer dat ze bang zijn om tussen auto's te rijden. Provincies mogen sneller een vergunning afgeven om wolven af te schieten. Staatssecretaris Erkens geeft daar toestemming voor. Hij zit ermee dat wolven nu welpen krijgen die ze willen beschermen. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen. Hij vindt dat het afgeven van een afschotvergunning veel te lang duurde. En president Trump heeft gebeld met de FIFA nadat een Amerikaanse voetballer was geschorst op het WK, dat meldt de New York Times. De voetballer kreeg rood, maar zijn schorsing werd na het belletje teruggedraaid. Hij mag daardoor gewoon meespelen tegen België. De voetbalbond van dat land is woest. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het zo'n 26 graden worden. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Door een ongeluk en door werkzaamheden is het nu vooral druk op de wegen naar Rotterdam. Merk je op de A15, Gorkum richting Europoort. Tussen Papendrecht en knooppunt Vaanplein is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar het kost je 3 kwartier extra reistijd. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Terbrechtseplein een uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de A20. Dan de A16 richting Breda, bij knooppunt Ridderkerk 50 minuten vertraging. En tot slot op de A27, Breda richting Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: bij trouwens tijdens het pianoconcert. De pianobar van Jeroen van der Boom. Later dit jaar is dat weer in Ahoy. Samen met Billy Dansodium Sap, Gappie Sappie, zo even plaat. Ja.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: En daarvoor nog Roxy Dekker en Loser. Goedemorgen. Komen veel appjes binnen hoor. Van, oh, echt waar? Rutger en Thomas zometeen in de uitzending. Jazeker. Over een klein half uurtje gaan we ze bellen. We hebben contact met ze. Ze hebben op dit moment de film in de bioscoop draaien. Rutger en Thomas en Paco. En dat is de hond, Paco. En ze zijn super populair bij de jeugd. Nou, zometeen gaan we ze even interviewen en vragen stellen. Mocht je nog een vraag hebben, laat het even weten via radionoordzee.nl. Deze hele week gaat Robert van Hemert de lunch presenteren trouwens. Tussen 12 en 1. Mis dat niet, wordt gezellig. En zo dadelijk Jeffrey Heesen voor je. En André van Duin. Oh, die komt er ook aan. Maar ja, welke plaat ga ik draaien vandaag van Duin? Dat ga ik je zo meteen bekennen.

mooiste plekjes zijn langs de Noordzee. Elke dag doen we dat rond 9:50. Heb je nog leuke suggesties? Plekken die niet iedereen kent, die niet te druk zijn, waar het parkeerbeleid nog een beetje vriendelijk is? Nou, wat zijn nou echt de meest relaxte plekken van de Noordzee? Langs de kust, geef het door via radionoordzee.nl. Gaan we zo meteen een kleine round-up geven. En kun je misschien de komende week wel eventjes een vrije dag plannen om er langs te gaan, toch? En dan nu, over zomer gesproken, André van Duin. Het is zomer.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Robert van Emert. De Radio Noordzee Lunch.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: open gaat.
1: De Voice-winnaar Ruben Hillen die was tijdens Concert at Sea. Een beetje aan het einde van de middag mocht hij optreden daar. En hij schrok van de drukte. Hij zegt, holy shit, op het podium. Hallo, holy shit, wat is er druk? Wat zijn jullie met veel? Zoiets zei hij. En in dat publiek zaten ook gewoon heel gezellig naast elkaar. De twee die je net hoorde zingen. Suzanne en Freek, die kregen natuurlijk even kijken hoe dat ging met Ruben Hillen van The Voice. Toch leuk, hè? Leuk dat ze dat hebben gedaan. Dit is Radio Noordzee 200% Puur Holland. Zometeen Rutger en Thomas, die we gaan bellen in de ochtendshow. En hier zijn Samuel Welten en de Amsterdamse Zomer. En maak me nou...

0: hadden jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
15: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
16: Brussel Zuid.
15: Hé, nu al?
14: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 km.

0: retour.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Medewerkers van de Haagse Hogeschool klagen over intimidatie, pesten en machtsmisbruik. Omroep West schrijft dat de inspectie zeker 100 meldingen onderzoekt. Vorige maand was er al een bijeenkomst van personeel en vakbonden. Bestuurders van de brommobiel kennen de verkeersregels niet, blijkt het onderzoek. Het zijn van die kleine wagentjes die je vaak in Amsterdam ziet. Ze parkeren fout of rijden bijvoorbeeld over het fietspad, terwijl dat niet mag. En wolven mogen deze zomer sneller worden afgeschoten. Staatssecretaris Erkens geeft provincies namelijk toestemming om eerder een vergunning af te geven. Hij zegt dat wolven gevaarlijker zijn omdat ze hun welpen beschermen. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. De rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden.
2: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
4: Het is door een ongeluk en door werkzaamheden nu vooral druk op de wegen naar Rotterdam. Vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg een half uur vertraging. Dan de A15, Gorkum richting Europoort. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Vaanplein is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar je kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken op 50 minuten vertraging. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Dordrecht en knooppunt Terbrechtseplein een uur oponthoud. Op de A16 de andere kant op, richting Breda, bij Ridderkerk een uur vertraging. En op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, bij Barendrecht 40 minuten extra reistijd.

0: vrouw van de Graaf bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De Ochtendkoffie met...
0: Ja, met vandaag twee hele bekende YouTubers die ook nog een single hebben uitgebracht. En daar gaan we over kletsen. Dames en heren, hier zijn Rutger en Thomas. Rutger en Thomas, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een hele goede morgen, hallo.
0: Nou, mannen. Wat is er aan de hand met jullie de laatste jaren? Wat is er? Het ontploft lijkt wel, hè?
2: Ja, we zijn ook een beetje overweldigd. Alles komt de laatste tijd samen. We maken natuurlijk al jarenlang onze YouTube-video's. Ik inmiddels 13 jaar. Maar ja, de laatste twee jaren zijn er de boeken bijgekomen. En toen kwamen de films. En ja, het ontploft allemaal.
3: En muziek natuurlijk. Dus ja, eigenlijk doen wij alles op een gegeven moment samen. Ja, we zijn super trots op alle reacties tot nu toe. Het is echt overweldigend.
0: Voor de mensen die jullie toch nog niet kennen, wat doen jullie precies online op YouTube?
2: We maken allebei al jaren dus entertainment video's. Dus we doen de gekste challenges, uitdagingen, pranks, van alles en nog wat eigenlijk.
0: Ja, en dat gaat vooral bij de jeugd gaat dat goed, hè?
2: Klopt, ja. Maar inmiddels merken we wel dat heel de familie meekijkt. Dus we staan veel aan in de woonkamers. Ja. Dus de ouders zijn inmiddels vaak ook wel op de hoogte van wat we allemaal doen, merken we.
0: Nou, dat klopt helemaal, want ik heb een dochter van 7. Daar kom ik zo op terug. En zij zij laat mij verplicht kijken naar jullie challenges. En ik moet zeggen, dat is wel... Jullie pakken alles op een hele leuke en nette manier aan.
3: Oh, je moet verplicht kijken.
0: Ja.
3: Dat kan nog om te horen. Ja, wij proberen wel altijd echt onze eigen draai en alles te geven. Kijk, wij zijn alle twee, hoe zou ik het zeggen, we zijn niet, denk ik, lompe mensen. We schelden niet. Weet je, we zijn gewoon onszelf. En het is familievriendelijke content. We doen gewoon wat wij leuk vinden. En wie ernaar wil kijken naar. En dat is eigenlijk jong en oud. Dus dat vinden we alleen maar heel leuk om te horen. En nou, sinds 5 jaar maken we ook kinderboeken. Daar zijn we super trots op, want wij wilden juist opkomen voor de ontlezing, want dat speelt een grote rol in Nederland en België. En we zijn super trots dat we ook kunnen bijdragen om heel veel kinderen, honderdduizenden kinderen aan het lezen te krijgen natuurlijk.
0: Dat is fantastisch.
3: Ja.
0: En is er een tweede film uitgekomen. En dat is wederom met de hond, hè, met Paco erbij.
3: Ja.
0: En daar is een single uitgekomen. Want daar bel ik je natuurlijk ook voor. Alleen met jou. Vertel eens over de plaat.
2: Ja, daar zijn we ook heel erg blij mee. We hebben het nummer samen met Simon de Wit gemaakt. Dus een oude YouTube-vriend eigenlijk van mij. Was vroeger ook YouTube, maar tegenwoordig maakt hij de muziek van onder andere Pommelien. En hij heeft ook het nummer met Douwe Bob gemaakt. Dus super vet dat hij dit wilde doen.
0: Ja,
2: en we hebben het nummer met z'n drieën gemaakt, geschreven. En het is echt een liefdessong. Wat wij dan weer tof vinden, in ons geval, is dat tussen twee mannen natuurlijk. Want wij zingen het samen.
0: Ja.
2: Dat hoor je niet zoveel. Dus ja, dat is nog een extraatje wat wij dan extra bijzonder vinden.
0: Ja.
2: Maar het is vooral heel catchy, denk ik.
0: Nou zeker, het is een catchy song. En wat je zegt, je maakt alles heel toegankelijk. En laat ook gewoon zien dat het heel normaal is om als man zijnde van een man te kunnen houden. Dus dat is echt, dat is een mooi voorbeeld wat jullie daar geven. Mijn dochter heeft een paar vragen. Hou je vast, hè? Ben je klaar voor?
2: Oké. Ja, nu komt het.
4: Hoi Rutger en Thomas, gaat Paco ook nog eens in bad?
0: Ja, de hond, hè. Paco, gaat hij wel eens in bad?
3: Ja, Paco gaat zeker wel eens in bad. Maar eigenlijk, kijk, ze is spierwit. Iedereen vraagt ons altijd, hoe houden jullie het zo wit? Nou, het geheim is eigenlijk, wij houden er heel goed bij. We borstelen haar heel erg veel. En ze heeft eigenlijk best wel een veel afstotende vacht. Dus als zij door de modder loopt, na een uur ligt alles in huis. Dus ik kan beter het huis schoonmaken dan Paco.
4: Is Paco echt in de poes veranderd of was het een andere poes?
0: Dat is een goede vraag. Ja, in de film is die verandert die in een poes ineens. Hè? Dat was een heel verhaal.
2: Ja, dat is natuurlijk wel een beetje de magie van de film. Dus moet ik dat verbreken of niet?
0: Nee, niet verbreken.
2: Paco was echt een poes, ja.
0: En of het dan goed afloopt, dat is de vraag. Dan moet je maar naar de film gaan kijken. Die draait nog steeds in de bioscoop volgens mij. Nog twee, dan gaan we.
4: Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
0: Dat is een goede vraag.
3: Nou, dat is een heel grappig verhaal. Rutger heeft mij gespot op Instagram bij aanbevolen. Dus je hebt zo'n vergrootglas op Instagram. En er stonden allemaal mensen. En ineens zag hij een foto van mij. En blijkbaar was hij dus op het eerste gezicht verliefd, toch?
0: Oh, ja.
3: Hoop ik nu.
2: Ja, het algoritme heeft altijd gelijk.
0: Ja, dat is waar.
2: Alles van me.
0: Dus, ja. Oké, nou, en de laatste.
4: Komt er ook een keertje weer een fanclub, toch?
0: Ja, komt er ook een keer een fanclubdag.
3: Nou, ik denk dat we dat wel moeten doen, toch? Ja. Dus ik kijk jou even aan.
2: Ja, dat gaan we zeker nog een keer doen.
3: Ja, er komt gewoon een nieuwe fandag. Gaan we heel hard ons best voor doen.
0: Nou, hartstikke leuk. Ik vind het leuk.
2: Dan zijn jullie van harte uitgenodigd, natuurlijk.
0: Want dan ga ik verplicht mee. Geen probleem.
2: Tuurlijk.
0: Rutger en Thomas, alleen met jou. We gaan de plaat draaien hier bij Noordzee. Heel veel succes met alles wat jullie aan het doen zijn. En blijf ook vooral zingen, want we vinden de plaat erg leuk.
2: Nou, de groetjes aan je dochter.
0: Ga ik doen. Dankjewel, hè.
2: Thanks. Dankjewel.

onbetaalbaar geworden tegenwoordig. Met de auto, laat staan met een vliegtuig. Lastig kiezen. Rowan Herzen hoorde je bij Radio Noordzee. Daarvoor hoorde je Rutger en Thomas. De twee YouTubers die het hartstikke goed doen. Ook met bioscoop filmen. En mijn dochter Ivy ging wat vragen stellen aan. Dat is toch grappig. Hè? Alleen met jou. Goedemorgen, Tino Martin. Nu bij Noordzee. Jong en dom is dit. Jong en

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda en de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel €20 korting.
2: Elke maand weer.

0: zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Oh-oh.
5: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18 plus.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Medewerkers van de Haagse Hogeschool hebben al zeker 100 meldingen gedaan over grensoverschrijdend gedrag, meldt Omroep West. Sommigen noemen de sfeer toxisch. Een groep docenten zegt dat vooral ouderen en internationale collega's er last van hebben. Inspectie weet het ook en doet onderzoek. In Amsterdam-Nieuw-West waren vannacht explosies bij twee appartementencomplexen, meldt AT5. Bij een van de explosies ontstond brand en moesten 3 bewoners worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De politie onderzoekt of de 2 explosies met elkaar te maken hebben en zoekt nog naar de dader of daders. Rusland heeft de Oekraïense hoofdstad Kiev weer onder vuur genomen. Onder meer een appartementengebouw werd geraakt en zeker 10 mensen hebben dat niet overleefd. Er zijn zo'n 50 gewonden. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt militaire doelen en vliegvelden te hebben bestookt. En bij een steekpartij in Amsterdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt. Volgens de politie was er eerst een ruzie tussen een groep van 15 tot 20 mensen toen de dader een mes trok. Het slachtoffer werd meerdere keren geraakt. De verdachte is gevlucht en nog niet gevonden. De politie vraagt getuigen zich te melden. In het noorden is het bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Verder is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden, 21 tot 24 graden in het midden en 25 tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
14: Het is door een ongeluk en door werkzaamheden erg druk op de wegen naar Rotterdam. Het begin op de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Het knooppunt Ketelplein een half uur vertraging. Op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht-West en knooppunt Ridderkerk 3 kwartier vertraging. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt de Brechtseplein een uur op onthoud. De andere kant op de A16, richting Breda. Bij knooppunt Ridderkerk een uur vertraging. En tot slot op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Bij knooppunt de Brechtseplein door wegwerkzaamheden nu 25 minuten extra reistijd.
12: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: is er nog in de lunch de hele week tussen avond 1. Ferry de Lits en Shackle. En Baco in Monaco hoorde je bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Waar we in het hitdossier aan het zoeken zijn naar de klassieke platen die we een beetje vergeten zijn met z'n allen. En zo zijn we beland bij de letter C. En daar vind ik ineens een klassieker van vader Abraham. Vorige week hebben we nog uitgebreid over hem gesproken. Met Siep Kroeske. Die vertelde dat het kleine café aan de haven in zo'n 77 landen gecoverd is. Daar hebben ze toch een lekkere, lekkere duit aan verdiend, denk ik zo, met de hele familie. Maar goed, we zijn bij de C en daar vind ik in de C-klasse een plaat van vader Abraham. Eigenlijk moet je gewoon eventjes goed naar de tekst luisteren, want het is wel echt heel mooi geschreven. Luister mee.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
2: Als je oud bent, moet je in een heel groot huis. Want je kinderen, die willen je niet thuis. Je bent arm, daarom zit je in klasse C. Aan de voorkant is klas A, daar tel je mee. Je krijgt een kraripiet en zondags een sigaar.

weer zoek. En dan zit je eenzaam met je stil verdriet, hardop te denken aan wat jij eens achterliet. Zondags komen kleine kinderen

We zijn met 40 op een zaal. En ik staar dan naar het donkerbruin plafond. Vraag ik me af waarom mijn leven ooit begon. Aan mijn handen zit het eelt nog van mijn jeugd. Van het harde werken, dat was toch een deugd.

zijn nou de mooiste plekjes langs de Noordzee, langs de kust? Laat het weten via radionoordzee.nl. Zometeen de round-up daarvan, want er zijn zoveel leuke tips binnengekomen. En dan nu tijd voor

0: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
11: Mooi van Ethos.
12: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
13: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
15: Begon jouw dag met ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
18: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
17: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
19: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt

0: kozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
1: chicken. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Medewerkers van de Haagse Hogeschool noemen de sfeer daar toxisch, oftewel giftig, dat meldt Omroep West. De arbeidsinspectie onderzoekt gevallen van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. In Amsterdam is vannacht een man meerdere keren gestoken met een mes nadat er ruzie was ontstaan tussen een groep van 15 tot 20 mensen. De verdachte is gevlucht en nog niet gevonden. En in Kiev zitten mogelijk nog mensen vast onder het puin na de aanvallen van Rusland op verschillende appartementencomplexen. Ook vielen daarbij zeker 10 doden en bijna 50 gewonden. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en kan er af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. Het wordt 20 tot 26 graden.
3: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
5: Het aantal files neemt af, maar het is nog steeds druk rond Rotterdam. Dat merk je op de A16, Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt de Brechtseplein en knooppunt Ridderkerk 25 minuten vertraging. Op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, bij knooppunt de Brechtseplein 25 minuten oponthoud. En op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam, tussen Willemstad en Rotterdam-Zuidplein 30 minuten extra reistijd.

0: van de zomer met Radio Noordzee.
1: En wij zijn op zoek naar de leukste plekken langs de Noordzee, langs de kust. Wat zijn nou dingen waar we echt even heen moeten, waar jij blij van wordt? Goedemorgen, tip van Pieter uit Zwolle. Loop eens over de pier van Wijk aan Zee. Je ziet daar de golven tegen de palen slaan en met een beetje geluk spot je zelfs zeehondjes.

waar je helemaal tot rust komt. Dankjewel Chantal voor jouw leuke appje. En deze is ook wel aardig. Goedemorgen Radio Noors, is dat geen naam bij trouwens. We zijn vandaag in Katzandbad. Brede stranden en hele mooie duinen. En vanavond gaan we daar speciaal blijven voor de zonsondergang. Ik hoop dat het helder blijft. Volgens de locals hier is het echt prachtig. Nou, dat is een hele mooie tip. Zet volgende keer even aan erbij, dan kan ik dat ook even melden. Hè. En Debbie zegt Silvan, ja, mijn beste plek is gewoon het Zwarte Pad. Gewoon bij Zandvoort. Oh, Zandvoort, ook lekker, hè? Zullen we hem even draaien? Ja? Een van de leukste platen ever van Zandvoort.

0: Suzanne en Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Radio Noordzee.
2: Af en toe slaap je hier.

Ja, ik vind die pauk het leukste, deze plaat. Jij ook? Rutger van Warneveld, de zwoele zomernachten. De soms die zakken. Goedemorgen, Radio Noordzee. Tijdens het opstarten van je Windows. Ik hoop dat het een beetje lukt vandaag, dat je niet te veel foutmeldingen krijgt. Het is vandaag kustdag. Je mag je baas een kus geven. Op zijn wang, hè? Kijk even of er geen koorslip aan zit. Dat is belangrijk. Zeg zometeen veel plezier met Marleen Sahupala, dames en heren. Ja. En de lunch wordt deze hele week gepresenteerd door Robert van Hemert. Die hoor je vanaf 12 uur. Veel plezier met de rest van de muziek. En ik spreek je morgen weer om 7 uur.

Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden.

0: er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: voor maar 2,79. Lidl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Waar ben jij?
7: Ik zit nog in de trein.
8: Het volgende station is station Antwerpen.
7: Ik denk dat het wat later wordt.
6: Je zat zeker weer je serie te kijken.
7: Nee.
6: Ja?
7: Ja, oké, sorry.
9: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer. Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
12: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
13: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
14: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De arbeidsinspectie onderzoekt de werksfeer op de Haagse Hogeschool. Omroep West schrijft dat er ruim 100 meldingen zijn over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De vakbonden hebben er al een bijeenkomst over gehad met het personeel. Die was volgens de FNV op neutraal terrein, omdat werknemers zich dan prettiger voelen. Vakantieverkeer dat langs de Middellandse Zee van Frankrijk naar Spanje rijdt, heeft geen last van de bosbranden daar, dat meldt de ANWB. Een paar lokale wegen zijn wel dicht. De evacuatie van 10.000 inwoners is goed gegaan, meldt de Franse brandweer. Die is met 700 mensen aan het blussen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt volop gezocht naar mensen onder het puin na de aanvallen van Rusland op appartementencomplexen. Daarbij vielen 11 doden en raakten bijna 50 mensen gewond. Er zouden tientallen raketten en honderden drones zijn ingezet. Er worden meer aanvallen op Oekraïne verwacht vanwege de NAVO-top in Turkije. En spits Erling Haaland kwam woorden tekort nadat hij op het WK met Noorwegen had gewonnen van Brazilië. Door de 2-1 gaat Noorwegen naar de kwartfinales. Ik had nooit gedacht zoiets mee te maken, zei Haaland. Hij noemde deelnemen aan het WK iets surrealistisch en hoopt dat het nog even voortduurt. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Marleen Saupala.
3: Cheerio.

Ik kan daarover meepraten. Samen met Marco Borsato, dochters. Ja hoor, een hele goede morgen. Het is al even over 10. Leuk dat je luistert naar Marleen hier op Radio Noordzee, waar alles 200% puur Hollands is. Het is maandagochtend 6 juli, een nieuwe week. Uiteraard dan dus ook een nieuwe Radio Noordzeester. Het zijn er weer meerdere. Het is een band. Ik draai mooie muziek van ze natuurlijk. En je krijgt ook wel iets te weten over ze wat je misschien nog niet wist. Ook een nieuwe link van Marleen. En als ik eens even google wat voor dag het vandaag is. 6 juli, is er nog iets bijzonders waar we bij stil moeten staan? Nou, dat zou zomaar kunnen. Ik weet of jij deze ochtend, ja, misschien is het nog veel te vroeg voor, maar al iemand hebt gezoend of gekust, hoe ga je het benoemen? Het is vandaag de internationale dag van de kus. Gewoon om even stil te staan bij de intimiteit en het fijne gevoel van een kus. Ja, die dag is in het leven geroepen om de liefde te vieren. Dat doen we eigenlijk hier bij Noordzee natuurlijk al, met al die liefdesliedjes. Maar ja, je kunt het inderdaad op verschillende manieren doen. Een vluchtige kus voordat je het huis uitrent. Ik kan me voorstellen dat dat misschien in jouw geval, in mijn geval ook gebeurt. Op zo'n drukke maandagochtend, dat iedereen loopt te haasten om op tijd op school, werk enzovoort te zijn. Nou goed, maar misschien ben jij nu wel lekker op vakantie al. Want Regio Noord is vanaf vandaag, tenminste kan vanaf vandaag lekker de hort op natuurlijk. Ja, en 6 juli is ook de dag dat Gordon zijn verjaardag viert. Mooi moment om hem ook even te draaien. Je hoort hem regelmatig hier bij Radio Noordzee voorbij komen. Maar vandaag speciaal om zijn verjaardag te vieren natuurlijk. Het is zo weer voorbij. Gordon.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de shownieuws-update op Radio Noordzee. De 38-jarige John Nouwen, bekend van zijn deelname aan Boer Zoekt Vrouw, is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeluk in Heibloem. Het plotselinge overlijden van John komt hard binnen bij presentatrice Yvonne Jaspers en de makers van het programma. Het is niet te bevatten dat jij er niet meer bent. Jij, die sterke, energieke, flexibele vent die de wereld aankomt, schrijft Yvonne op Instagram. Bij je dochters, je familie, je vrienden, je buurtgenoten en ook bij ons. Ons team en ons Boer Zoekt Vrouw familie. We zijn er kapot van en kunnen het niet geloven. En Simon Keizer die vertelde aan de Libelle hoe zijn band met Nick Schilder nu is. Die is gelukkig goed.

0: En tot slot Royce de Vries, die stond met een uitgebreid bericht op Instagram stil bij het overlijden van zijn vader, Peter R. de Vries. Vandaag, precies 5 jaar geleden, werd de aanslag op zijn vader gepleegd. Aan de ene kant voelt het alsof het gisteren was, aan de andere kant is er zoveel gebeurd. We hebben sindsdien een heel leven geleefd, schrijft Royce. Ook zegt hij, hij heeft mijn zoons niet zien opgroeien. En hij heeft zoveel mooie en bijzondere momenten in ons leven niet meer kunnen meemaken. Dat doet pijn. Het zijn juist deze momenten waarop ik hem nog vreselijk mis.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 7:45 naar SBS6. Radio Noordzee.

0: van Doe Maar natuurlijk. Mijn favoriete band uit de jaren 80. Och, wat was ik fan met zweetpandjes en buttons en spijkerjasjes. En alles helemaal compleet. Zometeen nieuwe Radio Noordzeesterren. Het zijn allemaal mannen van een hele populaire band die al jaren in Nederland hit na hit scoren. Niet alleen Nederlandstalig overigens, ook Engels. Ja, misschien heb je dan al een klein beetje een idee over welke band ik het heb. Ik krijg wel wat leuke berichtjes binnen over die internationale kusdag vandaag. Ik heb het even opgezocht. Kussen, zoenen, is gezond omdat het direct bijdraagt aan zowel je fysieke als je mentale welzijn. Het stimuleert de aanmaak van gelukshormonen en het verlaagt je stress en het traint je immuunsysteem. Ja, dat zal allemaal wel. Maar wat mij betreft ligt het er wel aan met wie je zoent natuurlijk, hè. Toch kan ik me niet voorstellen dat je inderdaad bij de eerste de beste die je maar tegenkomt en je gaat zoenen, dat je dan meteen denkt, hé, nou, ik voel die gelukshormonen door mijn lichaam schieten.
1: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

René Vroger en Waylon, hoe de liefde gaat. Het is bijna 22:30, zometeen de nieuwe Radio Noordzeesterren. Het is een band en het nummer dat ik zometeen van ze ga draaien heeft ontzettend mooi verhaal achter de plaat. Je hoort het straks. Eerst een wereldwonder.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de volgende op odido.nl. Tot zo!
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: The stories are true.
4: The story has just begun.
5: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: Are you ready to be the hero?
5: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
8: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
10: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: Noordzeester van de week.
1: Het is maandag, een nieuwe week en nieuwe Radio Noordzeesterren. En dat is deze hele week een band. Had ik al verteld, hè? Het gaat om Raccoon. En first things first, want als je fan bent van de muziek van Raccoon en je zou ze live willen zien, dan verklap ik alvast meteen maar even dat je er ontzettend snel bij moet zijn. Eigenlijk zijn alle concerten al uitverkocht, behalve de laatste keer dat ik keek. Het concert op 20 september in Tilburg in 013. Ik geef het je maar even mee. Ik heb zo vermoeden dat het ook heel snel uitverkocht gaat zijn. Goed, dan gaan we nu beginnen. Want voor het ontstaan van de band Raccoon zaten zanger Bart van der Weijden en gitarist Dennis Huig in een hardrockgroep genaamd Victim. 30 jaar geleden besloten ze om daarmee te stoppen. Maar Dennis en Bart bleven wel samenwerken. En vanaf dat moment noemden ze zichzelf Raccoon. Binnen een paar maanden werden daar nog twee andere bandleden aan toegevoegd. Stefan de Kroon op basgitaar en Paul Bukkens op drums. En in 1999 speelden ze op Noorderslag. En toen vielen ze ontzettend op. Want ze kregen van verschillende platenmaatschappijen aanbiedingen. En ze tekenden uiteindelijk bij Sony. In januari 2000 kwam hun debuutalbum uit. Het is allemaal Engelstalig, maar ze scoren er wel mee en spelen op festivals als Parkpop en Lowlands. Ja, en dan gaan we dus even nu naar de Nederlandstalige platen die ze hebben gemaakt. Maar daar moeten we even een sprongetje voor maken naar het jaar 2012. Als de film Alles is Familie uitkomt en Raccoon daar een Nederlandstalig nummer voor schrijft, getiteld Oceaan. In eerste instantie is het een Engelstalig nummer. En Bart van der Weijden die schreef dat voor zijn zus. Want zijn wereld die staat even stil op het moment dat hij een telefoontje krijgt van haar. En zij vertelt dat ze ongeneeslijk ziek is. Natuurlijk een ontzettend heftig bericht. En onderweg naar een optreden in de bus zat hij zo hard te huilen terwijl hij dit nummer aan het schrijven was. Hij zegt ook, het moest eruit. En wat is het dan fijn als je dat kunt uiten door middel van muziek. Dit is Raccoon met Oceaan.

blijft er nu nog over van Benner en Olivia? Nou, in ieder geval niet heel veel tijd meer in dit uur. Want het is al bijna 11 uur. Zometeen in het tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee. Een nieuwe link van Marleen. Allemaal nummers die iets met elkaar te maken hebben. Maar jij kunt ook bepalen wat er zometeen uit je radio komt. Stuur me een berichtje. Je vindt die knop op radionoordzee.nl.

0: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
6: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Wat
10: een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
15: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
16: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
15: Bestel je OBU op netlink.nl.
17: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
18: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
19: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
20: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
23: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
24: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
25: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
26: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar €1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram, 2 voor maar €3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia, van Jumbo.
27: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet trekt ruim 400 miljoen euro extra uit voor woningen voor ouderen die wat meer zorg nodig hebben. Het geld is bedoeld voor woongebouwen waar ouderen zelfstandig kunnen wonen, maar ook gebruik kunnen maken van gezamenlijke voorzieningen. Volgens het kabinet worden er nu nog te weinig van dit soort woningen gebouwd. De verhoren rondom de coronacrisis gaan vandaag weer verder. De onderzoekscommissie kijkt naar het coronatoegangsbewijs en de vaccinatiecampagne. Oud-vaccinatiecoördinator Jaap van Delden van het RIVM zei dat er geen plan B was. Toen bleek dat huisartsen zo'n grote campagne niet aankonden. Het kostte veel tijd om te switchen naar prikken bij de GGD. In delen van Oekraïne is de stroom uitgevallen na aanvallen door Rusland. Raketten en drones vlogen richting Kiev en zeker 11 mensen kwamen om het leven. President Zelensky zegt dat het lastig is om alle raketten tegen te houden. Hij roept daarom NAVO-landen op meer afweerraketten te leveren. Deze week is een NAVO-top. En België mag van de FIFA in beroep gaan tegen het intrekken van een rode kaart die een Amerikaanse voetballer had gekregen. De FIFA schorste hem, maar trok dat later weer in. En dat gebeurde na een telefoontje van president Trump met FIFA-baas Infantino. België wil dat hij gewoon geschorst blijft. Ze spelen morgen tegen Amerika. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met

Suzanne en Freek hebben het helemaal goed. We zijn halverwege, we beginnen net met het tweede uur. Leuk dat je erbij bent op Radio Noordzee. Marleen hier. Zometeen een verse shownieuws update. Met de laatste nieuwtjes uit showbizland natuurlijk. Wesley Bronkhorst, die staat ook op de playlist. Jan Smit ga je horen. En uiteraard een nieuwe link van Marleen. Eerst is dit Canyon, als ik maar bij jou ben.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Peter Faber is opgenomen in het ziekenhuis nadat hij in de nacht van zaterdag op zondag benauwd was geworden. Dat schreef de 82-jarige acteur zondag op Facebook. Uit onderzoek is volgens Peter gebleken dat een van zijn kransslagaders vernauwd is. De acteur liet in datzelfde bericht weten voorlopig in het ziekenhuis te blijven. Er staan verschillende onderzoeken en behandelingen gepland en ik ben in goede handen, schreef hij. Volgens Peter staan de artsen er positief in en daar houdt hij zich graag aan vast. En Simon Keizer vertelde aan de Libellen hoe zijn band met Nick Schilder nu is. Die is gelukkig goed. Hij is blij dat hij zijn twijfels over het einde van hun langdurige samenwerking tijdig met Nick heeft besproken. Ik ben blij dat ik mijn twijfels vroeg met hem heb besproken, dat ik transparant was. We zijn echt oké samen, benadrukt hij. En tot slot de 38-jarige John Nouwe, bekend van zijn deelname aan Boer Zoekt Vrouw, is zondagmiddag om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeluk in Heibloem. Het plotselinge overlijden van John komt hard binnen bij presentatrice Yvonne Jaspers en de makers van het programma. Het is niet te bevatten dat je er niet meer bent. Jij, die sterke, energieke, flexibele vent die de wereld aankomt, schrijft Yvonne op Instagram. Bij je dochters, je familie, je vrienden, je buurtgenoten en ook bij ons. Ons team en ons Boer Zoekt Vrouw familie. We zijn er kapot van en kunnen het niet geloven.

0: van Marleen.
1: Nieuwe week, ook een nieuwe link van Marleen. Deze hele week gaan we het hebben over de zon. Nou, daar hebben we heel veel van gezien. We zijn nog aan het uitpuffen. Maar hey, het is zomer, hè? Ja, en dus zon is de link van Marleen. Iedere dag draai ik een plaat die iets met de zon te maken heeft, of zelfs zon in de titel heeft. Zo ook vandaag. Dit nummer is speciaal geschreven voor de Bart Foundation. Daar is Guus Meeuwis ambassadeur van. Of hij dat nog steeds is, dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. Maar dat was hij wel in 2003, toen dit nummer uitkwam. Het was in de hitlijsten niet een bijzonder grote hit, maar je zou het wel een radiohit kunnen noemen. Ja, en die plaat die heet Hey Zon. Dus echt een hele goede kandidaat als eerste in de link van Marleen vandaag. Guus Meeuwis dus.
0: De Radio Noordzeester van de Week.

altijd al een Vespa willen hebben. Nooit gehad hoor. Het was een beetje een achernebbisch brommertje. Was het enige wat ik kon betalen. Maar ik voelde me de koning te rijk op dat ding. Heerlijk. Het is bijna 11:30 alweer. Je hebt nog even een moment om mij te laten weten wat jij straks wil horen. Eerst gaan we even naar de jaren 80. Ferdy Lancey is dit. En je weet wat de boodschap is, hè? Want als ze lacht, dan lacht ze echt.

0: RadioNoordzee.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmet Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
15: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
16: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
19: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
19: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau. Ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!

wat worden we toch verwend hier op Radio Noordzee. Bluff was dit natuurlijk met Alles is Liefde. En dat maakt dat het nu tijd is voor het verzoekplaatje. Ik heb een berichtje gekregen van Zoe. En zij wil iets horen van Zoe Levi en Snelle. Ik kan je beloven dat dit niet Zoe Levi is die zichzelf aanvraagt. Maar Zoe zegt wel van, het is mijn naamgenoot en ik vind dat ze een prachtige stem heeft. En ik ben dol op het liedje wat ze samen met Snelle heeft gemaakt. Ik kan het er alleen maar mee eens zijn. Dus deze is voor jou. Ik zing.

Van Frank Boeijengroep op deze internationale kusdag. Ja, wie weet heb jij ondertussen al wel iemand gekust. Ik hoop het voor je dat het ook iemand was waar je blij van werd en waar die gelukshormonen van werden aangemaakt. In ieder geval, je hebt nog de hele dag de tijd, want het is pas bijna 12 uur. Maar dat betekent dus wel dat het tijd is voor het lunchprogramma. En vandaag een heel bijzondere lunchpresentator. Want het is de leadzanger van Abel. En die heet Joris Rasenbergen, wist je waarschijnlijk al. Je kan hem nog van alles vragen als je dat wil via radionoordzee.nl natuurlijk. Dus blijf lekker luisteren op deze heerlijke maandag 6 juli. Geniet van vandaag en tot morgen.

0: in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
5: chicken. Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Dierenbeschermers vinden de nieuwe regels over het mogen afschieten van wolven helemaal niks. Zo stapt in ieder geval de faunabescherming naar de rechter. Provincies mogen van tevoren al vergunningen voorbereiden voor het geval een wolf een mens aanvalt. Dan kan de wolf sneller worden doodgeschoten. De Kamer praat er in september pas over. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt omdat ze misschien plannen hadden voor een aanslag op hun school. Er stonden dreigende berichten op TikTok. In een chatgroep ging het bijvoorbeeld over brandstichting en een aanval met chemische stoffen. De school staat in Hassel, ten westen van Maastricht. De politie heeft iemand aangehouden voor een steekpartij vannacht in Amsterdam. Er zou vooraf een vechtpartij zijn geweest tussen 15 tot 20 mensen. Daarbij trok iemand een mes. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en beelden. Oud-FIFA-voorzitter Sepp Blatter is het niet eens met het intrekken van de schorsing van een Amerikaanse voetballer. Op X zegt hij dat voetbal nooit een speelbal mag worden van politieke machtspelletjes. De voetballer kreeg rood, maar de schorsing werd ingetrokken na een belletje van president Trump aan FIFA-voorzitter Infantino. Vanmiddag is het bewolkt met vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden wat meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de kust tot 28 graden in het zuiden. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. En tot zover het ANP Nieuws.
6: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: 12.
1: De Radio Noordzee Lunch. Met Robert van Hemert.
0: Ja, hij is in de house. Goedemiddag.
2: Yes. Goedemiddag, vriend. Wat gezellig weer.
0: Nou, wat leuk dat je er bent.
2: Nou, dat vind ik ook.
0: Allereerst, hoe is het met je?
2: Met mij gaat het heel erg goed, kan ik vertellen. Ja,
0: ja, ja
2: het is druk, maar het zijn wel echt allemaal leuke dingen.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Lekker optreden.
2: Ja, heel veel optreden.
0: En ja, je hebt natuurlijk ook een beetje geflirt met tv het afgelopen half jaar.
2: Ja, dat kun je best wel zeggen. Heb je het een beetje gevolgd?
0: Nou,
2: niet?
0: Een klein beetje, maar laten we het daar straks over hebben. Leuk. Het lijkt me leuk. Ja. Ja, we gaan vooral veel muziek draaien, want ja, ons motto is toch dat we meer muziek draaien dan dat er boten door de gras varen tijdens de pleurbakkentocht in Leiden.
2: In Leiden, ja.
0: Afgelopen seizoen.
2: Ja, is het niet doorgegaan, hè?
0: Niet doorgegaan.
2: Nee, dat was heel vervelend voor alle Leidenaren.
0: Ja, dus, precies. Dat was niet best, hè? Nee. Toch een feestje door je neus geboord op een of andere
2: manier. Ja, heel zonde, maar goed.
0: En we gaan veel muziek draaien die je zelf hebt uitgekozen.
2: Hartstikke leuk.
0: Maar het leek me ook leuk om je eigen muziek zo af en toe even tussendoor te laten gaan.
2: Ja, toch? Dat gaan we doen.
0: Mona Lisa hoor je nu op Radio Noordzee.
3: Haar jurk is

0: Je hoort de achterbank.
1: De Radio Noordzee Lunch. Samen met Robert van Hemert.
0: Ja, lekker lunchje deze week met Robert van Hemert. Ik heb echt al mijn lunchafspraken deze week afgezegd.
2: Is het zo?
0: Ja, ja? Jij ook dus.
2: Ik hoop dat ik ben hier.
0: Ja, we lunchen samen deze week.
2: Ja, joh, gezellig.
0: Hoe ziet jouw favoriete lunch eruit, Robert?
2: Nou ja, het belangrijkste is, kijk, het beste eigenlijk is van een lunch als je hem niet zelf hoeft te maken.
0: Ja, zeker. Ja, ja, nou, dat dus hebben we hier geregeld, zoals
2: ja,
0: je ziet.
2: Ja, en met heel veel liefde en dat wordt thuis voor me altijd gedaan. Dus ja, dat is wel, nee, ik ben niet zo kieskeurig, joh. Als het mevrouwtje die zorgt altijd goed voor me, dus. En ik heb nooit wat te klagen met het eten, dus ik ben een vrij makkelijke eter.
0: Wat goed, wat heb je het liefst tussen de bammetjes?
2: Qua eten bedoel je?
0: Ja, ja.
2: Zo, ja. Ik ben wel dol op een 's ochtends wel een lekker uitsmijtertje of zo. Ik hou van warm eten.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, precies. En dat ook met de lunch, neem ik aan.
2: Ja, ja, ja.
0: Okay. We draaien je favoriete muziek. Oh, en dit is er eentje, hè?
2: Ja, dit is prachtig.
0: Zit daar nog een mooi verhaal aan vast?
2: Zeker weten, ja. Ik ben groot fan van André Hazes, mee opgegroeid. En ik vind dit wel een van zijn mooiste klassiekers.
0: Nou, dat is absoluut waar. Daar kan ik me alleen maar bij aansluiten.
2: Ja, en misschien ook omdat ik zelf een kleine jongen thuis heb zitten.
0: Ja, zeker. Ja, dat maakt het extra speciaal.
2: Zeker weten.
0: Nou, dan hoop ik dat we het droog houden. Maar wij zitten ook eentje thuis.
2: Ja, ik ga nou huilen, hoor.
0: André Hazes in de lunch van Radio Noordzee. Dit is Kleine Jongen. Kleine Jongen.

0: Noordzee Lunch met Robert van Hemert en Emma Heesters. Waar ga je heen? Zometeen Marco Borsato en...
1: En een liedje van Rob van Daal. En dat draai ik echt super vaak in de auto.
0: Oké, ik ben heel benieuwd.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: De prijsfavoriet.

0: Hey, dat is Tom die net parkeert.
1: Hey, oh, sorry.
0: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
0: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer. Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
13: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
15: I am Vaiana of Motunui.
16: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
17: See her light up the night in the sea. She calls me.
18: The ocean chose you.
16: Disney's Vaiana,

0: 2,70. Lidl.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand.

0: En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
3: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: 200%

0: Noordzee, Monique Smit, je hoorde, ik wil je helemaal.
1: De Radio Noordzee Lunch met Robert van Hemert.
0: Sta je veel op het podium met Monique?
2: Ik heb wel een aantal keer met Monique op het podium gestaan. En ik kan je zeggen dat Monique gewoon wel een heel goed vriendinnetje van mij is geworden in de wereld van het zingen. Dus,
0: lekker energiek, hè?
2: Ja, heel leuk wijf ook. Ja.
0: En altijd vrolijke muziek. Dus helemaal goed. Je gaat een concert geven.
2: Dat klopt.
0: En wat voor concert?
2: Ja, wat voor concert? Hè? We gaan wel uitpakken, man.
0: Nou, echt, hè?
2: Ja, 23 april volgend jaar in de AFAS. Ja, een mega droom. Een droom die uit gaat komen.
0: Het lijkt me ook. En wij van Radio Noordzee hebben tickets beschikbaar voor dat concert. Die mogen we weggeven.
2: Heel leuk.
0: Hoe kunnen we die winnen?
2: Ja, we kunnen winnen om tickets te appen, toch?
0: Ja.
2: Naar Radio Noordzee.
0: Zeker.
2: En ben jij nou diegene, die gezellige persoon die nog een leuk vriendje of een vriendinnetje mee wil nemen? Ja, dan zou ik gaan appen en dan gaan we elkaar in de avond zien.
0: Ja, tickets appen naar de WhatsApp van Radio Noordzee.
2: Zo
0: en dan word je waarschijnlijk, als je geluk hebt, vanmiddag teruggebeld door René Verkerk.
2: En dan heb je een hartstikke mooie avond.
0: Een hele mooie avond. Ja, dat is wel, ja. En nu iets wat jij persoonlijk dan weer heel mooi vindt.
2: Ja, dit is voor mij wel de legend van Nederland, man.
0: Ja,
2: ik ben blij dat zijn muziek weer wordt omarmd en gedraaid wordt. Ik geniet van zijn teksten.
0: Marco Borsato, de waarheid. Denk aan

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.

0: Een Noordzee Classic van Toontje Lager.
1: De Radio Noordzee Lunch. Met Robert van Hemert.
0: Ben jij ook zo bang? Nou, dat nodig meteen uit voor de vragen. Wanneer ben je voor het laatst echt bang geweest?
2: Jeetje, ik ben niet zo vaak bang, man.
0: Gelukkig.
2: Nee, ja, gelukkig
3: maar.
2: Dat
3: is een fijn leven.
2: Ja, dat is een rustig leven inderdaad.
0: Dus je
2: ja.
0: zat niet onder de bank met al dat onweergeweld.
2: Nee. Er zaten er wel een paar thuis die het wel hadden. Oh, ja, maar dan ben ik zeg maar wel een beetje het rustpunt in huis. Van joh, doe maar rustig, er gebeurt niks. Dus dat is het een beetje.
0: Hey, ik wil de pret niet onderbreken, maar de lunch zit er bijna alweer op.
2: Jeetje, wat is het snel gegaan eigenlijk, hè?
0: Absoluut.
2: Maar wel supergezellig.
0: Ja, mag ik je uitnodigen om morgen weer langs te komen voor de lunch?
2: Heel graag.
0: En heb je dan ook nog iets speciaals voor ons in petto?
2: Ja, ik denk dat ik wel echt een heel goed liedje heb. En dit liedje ga ik uitdragen aan mijn lieve vrouw. Als je daar benieuwd naar bent, dan zou ik morgen inschakelen.
0: Morgen vanaf 12 uur een nieuwe lunch. Maar we laten je niet zomaar alleen. Eerst nog even deze, hè?
2: Oh, wat lekker, hè?
0: Ja, hoppa! Hoppa! De radio op 10, hoor!
2: Jeetje, Rob, vandaag een mooiste levens, hè?

0: Hey, jij daar.
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
0: Prijsvrij vakanties.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een liter pak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos. Welkom bij de
2: verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Bestel je obu op netlink.nl.
8: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
10: De Lidl deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag.

0: Odido.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Hamas heeft het bestuur van de Gazastrook ontbonden. De laatste ongeveer 20 jaar waren zij er aan de macht. Het vertrek van het Hamas-bestuur moet de weg vrijmaken voor bestuurders die passen bij het vredesplan van president Trump. Dat het Hamas-bestuur vertrekt betekent niet dat ze gaan ontwapenen. Dat blijft gevoelig. Oud-RIVM-directeur Jaap van Delden voelde in coronatijd enorme druk wanneer het ging over hoeveel mensen gevaccineerd waren. Dat zei hij tegen de corona-onderzoekscommissie. Nederland begon later met vaccineren dan andere landen. De druk was hoog, ook omdat er in de media veel over gesproken werd, zei van Delden. De twee jongens van 15 die gisterenochtend omkwamen bij een auto-ongeluk reden in de auto van een familielid. Ze hadden er geen toestemming voor, dat meldt de politie. De auto reed tegen een boom en vloog in brand. Omroep Brabant schrijft dat op de school van de jongens vanmiddag een herdenkingsbijeenkomst is. De Franse president Macron heeft mensen in het gebied met bosbranden opgeroepen te luisteren naar de veiligheidsdiensten. De grote brand woedt bij Perpignan en is sinds gisterenochtend 3 keer zo groot geworden. Meer dan 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De Europese Commissie helpt Frankrijk door 4 blusvliegtuigen te sturen. Vooral in het noordoosten is er nog wat kans op regen, maar in het zuiden is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 28 graden en vanavond is het ook nog zonnig. En tot zover het ANP nieuws.
2: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Luc van den Braak.
4: Yes, goedemiddag.
5: Radio Noordzee.
6: Hey, wat moet jij nou?
7: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.
8: Ik heb mijn hoofd.

20 graden. En behoed je vast voor de temperaturen richting het weekend. Want vanaf vrijdag gaan we weer door de 30 graden. Kortom, ook in Nederland is het gewoon lekker smeren en hydrateren. En dat ook nog onder het genot van 200% puur Hollandse muziek. Dit is Radio Noordzee. Mijn naam is Luc, fijn dat je erbij bent. En dat je ook op deze maandag gekozen hebt voor de zender. Met al die Nederlandstalige muziek. Zometeen Klein Orkest. En dit is Zobie Levi bij Noordzee. Hoe was

100 jaar. En over 100 jaar dan treedt het kleine orkest niet meer op. Ja. Heeft niet alleen te maken met de leeftijd van Harry Jekkers, maar ook met het feit dat hij deze week de handdoek in de ring gaat gooien. Ja, hij vindt het mooi, hij wil stoppen op zijn hoogtepunt, en dus gaat het de komende zondag gebeuren. Zijn allerlaatste optreden in de Koninklijke Schouwburg, waar anders dan in Den Haag uiteraard. Harry Jekkers, je hoort het kleine orkest uiteraard nog heel veel hier bij Radio Noordzee, want gelukkig hebben we de muziek nog. Heel veel klassiekers hier bij Noordzee, maar natuurlijk ook gloednieuwe muziek, zoals deze.

0: Appeltaart, 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Stel je voor. Jij. Zorgeloos.

0: 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
4: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetterspray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
3: Bestel je obu op netlink.nl.
5: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
12: Fans van voordeel,
11: Aldi.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
11: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
16: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
16: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: op de maandagmiddag van Radio Noordzee. Je hoorde Justin de Wild en zijn Cheerio.
1: Radio Noordzee. Eendagsvlieg.
0: Ja, het is maandag en traditiegetrouw, zoals elke maandag, duik ik rond dit tijdstip even in de muzikale archieven van Radio Noordzee op zoek naar een muzikale eendagsvlieg. Zo'n artiest of band of zanger of zangeres waarvan we eigenlijk maar één keer echt gehoord hebben. En vandaag gaan we naar de man die weliswaar achter de schermen wel wat dingen deed voor andere bands, onder andere T-Set en After Tea. Maar als solo zanger kennen we hem eigenlijk van één grote hit die hij mede met Peter Koelewijn produceerde en schreef. En het werd een enorme hit in 1979. Paul Eduard, Ik Wil Jou.
1: Radio Noordzee. Eendagsvlieg.

Ja, ook als kerel mag je gewoon meezingen. Hoef je je niet voor te schamen. Linda, Roos en Jessica bij Noordzee. Je hoorde alles of niets. Bijna twee uur, zometeen de headlines uit het nieuws. En de printer heeft staan ronken. Jazeker, een verse shownieuws-update komt er ook aan. Zometeen hier bij Noordzee. En nu de man die binnenkort zijn fotoshoot heeft voor de Men's Health. Ja, in oktober staat hij op de cover en hij doet er alles voor. Ik heb het over Gordon. Je hoort hem nu met Replay.

0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie. Hey.
3: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
3: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Oh, ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
17: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantieveilingen.
18: 18 plus, speelbewust.
19: Ja.
20: Echt serieus?
21: Wat een geld.
22: 18.000, godverdikke me.
23: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
25: Odido.
26: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
27: The stories are true.
28: The story has just begun.
29: Disney's Vaiana komt tot leven.
30: See her light up the night in the sea. She calls me.
29: Are you ready to be the hero?
30: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
31: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles. 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
32: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de Chili Chicken van McDonald's. I'm loving it.

0: van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Provincies zijn blij met de nieuwe regels voor probleemwolven. Daardoor kunnen ze sneller ingrijpen als een wolf gevaarlijk gedrag vertoont, bijvoorbeeld na een aanval op een mens. In Gelderland, waar de meeste wolven leven, wordt al gewerkt aan een vergunning waarmee een probleemwolf sneller kan worden afgeschoten. De eurocommissaris van Sport vindt dat politici zich niet met sportbeslissingen moeten bemoeien. Dat zegt hij op X na het besluit van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse voetballer op te heffen. Dat gebeurde na contact tussen de Amerikaanse president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. België kon tot nu in beroep gaan. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat een Russisch vliegtuig een Brits vliegdekschip heeft lastiggevallen. Dat gebeurde afgelopen donderdag in de Noorse Zee bij Noorwegen. Vlakbij het schip gooide het vliegtuig boeien in het water waarmee onderzeeërs kunnen worden opgespoord. De Britten zeggen dat Rusland een conflict met de NAVO riskeerde. En Spanje verwacht dit jaar voor het eerst meer dan 100 miljoen buitenlandse toeristen. Dat levert tientallen miljarden euro's op. Het zal dit jaar extra druk worden door de totale zonsverduistering die er te zien is. En steeds meer Spanjaarden ergeren zich aan massatoerisme. Er is woningnood omdat huizen zijn veranderd in vakantiewoningen. In het zuiden en midden komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de kust tot 28 graden in Brabant en Limburg. Vanavond is het op veel plaatsen nog steeds zonnig. En tot zover het ANP Nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu

Vink, Radio Noordzee. Je hoorde Ik Kom Eraan, Route du Soleil. Misschien wel een route die jij gaat rijden de komende weken. Want de zomervakantie is begonnen in het noorden van het land. En dan volgen uiteraard het midden en het zuiden ook in de komende weken. Ik heb het even voor je uitgezocht. Wat worden nou de zwartste zaterdagen van dit jaar? Schrijf even op in de agenda. Zaterdag 25 juli en zaterdag 1 augustus zijn de piekdagen op de Route du Soleil. Probeer die te omzeilen, zou ik zeggen. Dit is Noordzee, maandagmiddag. Douwe, Bob en Mo zijn hier.

0: Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Luna van der Boogaard en dit is de shownieuws-update op Radio Noordzee. Precies 5 jaar geleden was de aanslag op Peter R. de Vries. Zijn dochter Kelly de Vries vertelt aan Shownieuws hoe zij op deze dag bij haar vader stilstaat. Op 6 juli kies ik ervoor om een moment voor mezelf te nemen. Dan pakt Kelly de handgeschreven brieven van haar vader en zijn urn erbij. Ook luistert ze naar de muziek die tijdens de uitvaart werd gedraaid. Ik ga op dat moment echt even in mijn verdriet zitten, aldus Kelly. Op die manier leegt ze haar inmiddels bijna overgelopen emmertje. Later op de avond komt de familie samen en gaan ze uit eten. Dan, leuk liefdesnieuws. Joshua, bekend van Winter vol Liefde, zit weer op een roze wolk. En zegt heel gelukkig te zijn met zijn nieuwe vriend Jesper. De realityster laat aan Shownieuws weten dat samenwonen er voor nu nog even niet in zit. Maar het stel wel al van elkaar weet dat er een kinderwens is. Tot slot, Peter Faber is opgenomen in het ziekenhuis nadat hij in de nacht van zaterdag op zondag benauwd was geworden. Dat schreef de 82-jarige acteur zondag op Facebook. Uit onderzoek is volgens Peter gebleken dat een van zijn kransslagaders vernauwd is. De acteur liet in datzelfde bericht weten voorlopig in het ziekenhuis te blijven. Er staan verschillende onderzoeken en behandelingen gepland. En ik ben in goede handen, schreef hij. Volgens Peter staan de artsen er positief in.

0: Herman Brood en Henny Vrienden bij Radio Noordzee. En als je wint, heb je vrienden. Ja, dat gaat helaas niet op voor het Nederlands elftal. Onze jongens zijn alweer thuis, maar gelukkig gaat het WK voetbal wel gewoon door met... ja, vanavond toch misschien wel het grootste affiche tot op heden. Spanje tegen Portugal. Wordt afgetrapt om 9:00. Dus ga daarvoor zitten met een lekkere grote bak chips en een biertje of een colaatje, zou ik zeggen. En mocht je denken, joh, dat hele WK voetbal, het kan me gestolen worden. Het is lekker weer. Je kunt ook gewoon lekker buiten in de tuin gaan zitten met Radio Noordzee aan. 200% puur Holland. Maar zometeen de 3E's en Wesley Bronkhorst. En nu Jeroen van der Boom.
1: Af en toe slaap je hier.

0: Kick is voor Robert van Hemert. 23 april 2027. AFAS Live, Amsterdam. Alle info op radionoordzee.nl.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: 70. Lidl.
1: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
3: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
2: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde.

0: last-minute super sale.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.

0: hadden jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus?
10: Oh,
11: wat een geld.
12: 18.000, godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
15: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus, speelbewust.

0: Wesley Bronckhorst, Radio Noordzee en ik drink rosé. Ja, misschien heb je dat dit weekend wel gedaan. Lekker op het terras gezeten, genoten van het zonnetje met een glaasje rosé in de hand. Mocht je denken, goh, wat heeft me dat opgeleverd aan calorieën? Ik heb het even opgezocht. 1 glas rosé van zo'n 150 milliliter bevat tussen de 100 en 120 calorieën. Dus dan weet je een beetje wat je er in de komende dagen weer af moet gaan sporten of lopen. Hey, en aan de andere kant, het is zomer. Lekker genieten toch? Hoort er ook een klein beetje bij. Wesley Bronckhorst hoorde je bij Radio Noordzee op maandagmiddag 200% puur Hollands. Maar zometeen gaan Neef Grogen gaan wailen. Hoe de liefde gaat, komt eraan. Na Paul de Leeuw.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Ik voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik.

Afgelopen week was hij nog te gast bij Radio Noordzee. René Vroger tijdens de eerste dag van het Nederlandstalige lied. Mocht je dat willen terugzien en lezen, alle informatie vind je op radionoordzee.nl. Je hoort hem nu samen met Waylon en Hoe de Liefde Gaat. Dit is de maandagmiddag van Radio Noordzee. Zometeen de headlines uit het nieuws. En nu Peter Koelewijn.

1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
5: Hoi.
4: Of binnenkort vertrekt.
6: Adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
17: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
18: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Koning Willem-Alexander viert volgend jaar Koningsdag in Lelystad. Het is de eerste keer dat de Oranjes naar Flevoland komen om zijn verjaardag te vieren. Het wordt een bijzondere, omdat niet alleen Willem-Alexander dan 60 wordt, maar ook Lelystad. Koninginnedag is al wel eens in Flevoland gevierd. Een farmaceutisch bedrijf in het Brabantse Zevenbergen is ontruimd nadat 15 mensen hoofdpijn hadden gekregen. In een machine was kortsluiting ontstaan waarna de stoffen vrijkwamen. Tientallen werknemers moesten naar buiten. Politie heeft het terrein rond het bedrijf afgezet met linten en hulpdiensten zijn opgetrommeld. Op het Malieveld in Den Haag staan honderden aanhangers van de voormalige kroonprins van Iran. Die is vandaag de gast in de Tweede Kamer, maar zijn komst is omstreden. Hij is een zoon van de laatste shah van Iran, die eind jaren 70 werd verdreven. Tijdens het regime van zijn vader werden veel Iraniërs vermoord. In Rotterdam is veel schade ontstaan aan een dubbeldekker Flixbus. De bus was te hoog en reed zich vanochtend vast onder een viaduct. Er raakte niemand gewond. In de bus zaten volgens regiozender Rijnmond geen passagiers. De schade aan de tunnel valt mee. In het noorden is het vanmiddag bewolkt, maar vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden en midden komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 28 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: nieuwste van Miss Montreal hoorde je bij Radio Noordzee. Schuilen. Nou, schuilen voor de regen is vandaag gelukkig niet nodig. Want best wel een zomerse dag vandaag, hè? 28 graden, hier en daar zelfs 29 graden gemeten in het land. En bereid je voor op nog mooiere temperaturen. Want aan het einde van de week, richting het weekend, gaan we gewoon weer door de 30 graden. Dus hou daar vast rekening mee. De maandagmiddag van Radio Noordzee. Fijn dat je erbij bent. Zometeen muziek van Bram Bongers, Het Perfecte Recept. En ik ga je vertellen hoe jij bij het concert van Robert van Hemert kunt zijn. En dat wil je. Lekker meezingen met Moet Dat Nou bijvoorbeeld. Nou, hoe het zit hoor je zometeen. Net als muziek van Bram Bongers. En nu Marco en Treintje.
1: Je liep mijn wereld in.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws-update op Radio Noordzee. Precies 5 jaar geleden was de aanslag op Peter R. de Vries. Zijn dochter Kelly vertelt aan Shownieuws hoe zij hem op deze dag herdenkt. Op 6 juli kies ik ervoor om een moment voor mezelf te nemen, vertelt ze. Dan pakt Kelly de handgeschreven brief van haar vader erbij en de urn. Ook luistert ze naar de muziek die tijdens de uitvaart werd gedraaid. Ik ga op dat moment echt even in mijn verdriet zitten, zegt ze. Later op de dag komt de familie samen. En dan leuk liefdesnieuws. Joshua, bekend van Winter vol Liefde, zit weer op een roze wolk. Hij zegt heel gelukkig te zijn met zijn nieuwe vriend Jesper. De realityster laat aan Shownieuws weten dat samenwonen er voor nu nog even niet in zit, maar dat er wel een gezamenlijke kinderwens is. En tot slot, Frenkie de Jong baalt nog altijd van de nederlaag van het Nederlands elftal tijdens het WK. Nu, een paar dagen later, na de wedstrijd, is de knoop in mijn maag en het gevoel van teleurstelling nog steeds hetzelfde, schrijft Frenkie bij een reeks foto's van de wedstrijd tegen Marokko. Hij benadrukt dat het een enorme eer en een grote verantwoordelijkheid is om voor het Nederlands elftal te spelen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 7:50 naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

0: Goedemorgen bij Noordzee en ben jij ook zo bang? Hey, pak de agenda er even bij en blader even naar volgend jaar, 2027. Ik denk niet dat er heel veel in de agenda staat al, maar kijk even bij 23 april, vrijdag 23 april. Ben je nog vrij? Nou, mooi.
1: Met Radio Noordzee naar Robert van Hemert.
0: Ja, want die vrijdag, de 23e van april, gaat Robert van Hemert zijn allergrootste solo-show tot nu toe geven in AFAS Live in Amsterdam. En het mooie is, deze hele week maak je kans op tickets voor dat concert hier bij Radio Noordzee. Het is heel eenvoudig, ga naar radionoordzee.nl, klik op stuur een bericht en dan hoef je alleen maar de naam Robert naar ons toe te sturen. Lekker via WhatsApp, super makkelijk. En misschien word jij dan vanmiddag al wel teruggebeld in de Radio Noordzee middagshow door René Verkerk en win jij 2 tickets voor het concert van Robert van Hemert in de AFAS Live in Amsterdam. Dus radionoordzee.nl, klik op stuur een bericht. Het woord Robert naar ons toesturen is misschien wel die tickets pakken vanmiddag al voor dat concert van Robert in AFAS Live in Amsterdam. Wordt vast hartstikke mooi. Net als morgen, dat wordt zelfs fantastisch volgens Agda en de Munnik. Die hoor je zo meteen na Aaron en Zoe.

0: radionoordzee.nl.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actie.

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
1: En we gaan nog even door met de mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Waar ben jij?
7: Ik zit nog in de trein.
8: Het volgende station is station Antwerpen.
7: Ik denk dat het wat later wordt.
6: Je zat zeker weer je serie te kijken.
7: Nee.
6: Ja?
7: Ja, oké, sorry.
9: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
11: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart, 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor 49 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor 1390 euro. Swiss Sense.
16: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
17: hoi,
16: of binnenkort vertrekt,
18: adios.
16: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
17: Fijne vakantie.
19: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer. Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
21: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
22: Fan

was de grote doorbraak voor Gers Pardoel. Je hoorde Ik neem je mee naar Rome of Parijs. Nou, misschien wel je bestemming voor een citytrip deze zomer. Ik zou de zonnebrand meenemen, want het wordt heet in Europa volgens de laatste berichten. Je hoorde Gers bij Radio Noordzee met zometeen muziek van Yves Berendsen. Droom jij over mij vannacht? En een liedje over een naam die zowel gedragen wordt door mannen als door vrouwen. Sterker nog, ik heb het even opgezocht. In Nederland hebben ruim 30.000 vrouwen deze naam als voornaam. Maar ook ruim 8.000 mannen hebben deze naam als voornaam. Ja, welke naam het is, hoor je zometeen hier bij Noordzee. En nu Monique Smit, ik wil je helemaal.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Robert van Hemert. De Radio Noordzee Lunch.

bij de Amsterdamse Zomer, waar hij onder andere met Tino Martin een duet zong. Yves Berendsen, je hoorde Droom jij over mij vannacht hier bij Radio Noordzee. Op maandagmiddag, bijna 4 uur. Dat betekent ruim baan voor de mannen van de middagshow. Zometeen zijn ze er weer. René Verkerk, Jonathan Mink en Kobus Bosscha, met onder andere weer jouw kans op de enige echte unieke Radio Noordzee koffiemok, waar in de zomer ook gewoon een Long Island Iced Tea in kan, hoor. Geen enkel probleem. Hij is te winnen zometeen bij de mannen in de middagshow. Heel veel plezier. Ik spreek je graag morgen weer vanaf 1 uur hier bij Noordzee.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.

0: meest getoonde prijs.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
3: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De FIFA zegt een beroep van de Belgische Voetbalbond over de zaak Balogun niet in behandeling te zullen nemen. Tot verbazing van de bond, omdat er nog helemaal geen beroep was ingediend. Het draait om de rode kaart die de Amerikaanse speler Balogun kreeg, maar de FIFA later introk. België speelt vannacht tegen Amerika. Het was een fout dat er tijdens de coronacrisis geen plan B was om mensen massaal te vaccineren, zegt een topambtenaar tegen de commissie die de corona-aanpak onderzoekt. Iedereen coronaprikken geven via de huisarts bleek niet haalbaar. Een alternatief was er niet, dus liep het vaccineren vertraging op. Een oud-deelnemer van het tv-programma Temptation Island is veroordeeld voor een megadiefstal. Volgens de rechter heeft hij honderden sneakers gestolen van het bedrijf in Veldhoven. Hij deed zich voor als transporteur en haalde met vervalste papieren voor €200.000 aan sneakers op. Hij kreeg een taakstraf. Lelystad is maar wat blij dat koning Willem-Alexander en zijn familie volgend jaar daar Koningsdag vieren. Een mooie beloning voor onze bewoners die Lelystad elke dag mooier maken, zegt de burgemeester. Wat er allemaal op Koningsdag gaat gebeuren, wordt na de zomer bekend. In het noorden is het vanmiddag bewolkt, maar vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden en midden komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 28 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Radio Noordzee, verkeer.
0: 49 vertragingen, dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Maarsen Den Bosch voor de Jan Blankenbrug, de parallelbaan. Daar is je vertraging 29 minuten. De A15 Ridderkerk Nijmegen voor de brug over de Merwedekanaal. Daar is de verbindingsweg afgesloten en je vertraging daardoor een half uur. En de laatste is de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam voor de Heinenoordtunnel. Daar is je vertraging 25 minuten.
14: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu René Verkerk.
16: Radio Noordzee. Let op. Dit programma kan verslavend werken.

0: dus bij Radio Noordzee. En ik tel tot drie. Dat gaat dan net op een maandag na zo'n zwaar weekend.
1: 1, 2, 3.
0: Ja, het is gelukt. Jongens, een gezelligheid al om. Zanger Alex en Benny Solo zijn al in het huis. Om zo meteen toch dat Bossy Gladiolen te lanceren.
2: Ja, zeker.
0: Gaat gebeuren, hè?
2: Maar wij hebben glas van de 1, 2, 3, hoor.
0: Nee, hè?
2: Wij hebben allebei ADHD, dus...
0: Ja, dat klopt.
3: En we hebben ze schuin afgesneden al, hè?
2: Dan moeten we het erover zien.
0: De gladiolen. Zit hij in de koppen, jongens, of niet?
2: Ja, zeker. Ja.
0: We hebben
2: zelfs een pruik op.
0: Wekenlang hebben we natuurlijk die updates gedaan. Vandaag is zeg maar de belangrijke datum dat die er echt uit moet zometeen.
2: We zijn er helemaal klaar voor.
0: Gaat gebeuren, hoor je dat, Menno?
4: Ja.
0: Gaat gezellig worden. Kobus, jij kijkt altijd naar de dag. Het is vandaag, zag ik toevalligerwijs, Wereldkusdag.
5: Klopt. Ik heb er niks van gemerkt vandaag op het werk.
0: Nee, helemaal niks. De nationale dag van de driedubbele wangbotsing, hè, vaak, hè?
2: Maar dat is altijd zo ongemakkelijk. Want dan geef je iemand een hand en wat doe je dan? Een huk doe je alleen een hand, doe je twee zoenen, doe je drie zoenen.
0: Met allebei naar links beweegt en dat eindigt...

0: ik zie Alex naar jou toe komen. Waarschijnlijk om jou uit te zetten, Benno.
1: Nee, hij zoekt een hoofdtelefoon, denk ik. Ja.
0: Zo jongens, lekker. Nou, daar zit hij weer. De belichaming van de gezelligheid. Als lachen een medische aandoening was, dan lacht hij nu te spartelen op de intensive care.
1: Nou hè, operatie.
0: Een wandelende natuurramp voor elke chagrijn op maandagmiddag. Onze eigen Menno!
2: Het raadsel van
3: Hij is geknipt, hè, Menno? Heb je het gezien?
0: Ja. Menno ziet er goed uit.
1: Met de geknipte gasten.
3: Nou, ja, stekeltjes of zo, is het?
1: Ja, een beetje spiky, een beetje zomerkapsel.
0: Is dit de summer coupe?
1: Als het zo zat.
3: Menno moet je kort houden, hè?
4: Ja. Menno, ben je lekker 25 jaar jonger, Menno. Ja, is het gewoon een frisse coupe?
0: Is dit een coupe Australië, Menno?
1: Coupe Australië?
0: Sydney.
1: Oh.
0: Heb je het voor? Hij ziet er goed uit. Lekker zo de zomer in, weet je wel. Lekker met een frisse kopje.
3: Heb je ook Down Under laten knippen?
0: Nou, jongens, het is maandag. Vroeger, toen ik nog haar had, zei ik altijd tegen de kapster: graag twee keer kort.
1: Twee keer?
0: Ja, twee keer. Zei ik: en uw gesprekstof en mijn kapsel. Wat een babbel, hè?
4: Ga je nog op vakantie?
0: Hey Menno, we gaan even naar de actualiteit kijken. En naar aanleiding daarvan volgt er altijd weer een raadsel. En dat is vandaag niet anders. De opsporingsdienst van het ministerie van Financiën heeft drie mannen uit Rotterdam aangehouden op verdenking van het witwassen van in ieder geval 100 miljoen euro.
4: Zo dan.
0: Dat is een hoop geld, toch?
1: Dat is een hoop geld, ja.
0: Ze deden zich voor als uitzendbureau om cash geld te kunnen geven. Menno, een met water gevuld dier waarin je geld kan stoppen.
4: Hè?
0: Dus een met water gevuld dier waarin je geld kan verstoppen.
1: Oeh,
4: best wel lastig, hè?
0: Lastige maandag. Meteen de lat hoog.
1: Dolfijn? Nee, ik weet het.
4: Spaardolfijn?
1: Een dier waar je water in kan stoppen.
0: Ja, een dier waar je
1: water in kan stoppen.
0: Ja.
3: Waar je geld in kan stoppen.
0: Het dier is gevuld met water en je kan er geld in stoppen.
1: Je kan er geld in stoppen.
0: Wat is dat?
1: Een spaar... olifant, ik weet
0: het niet. Nee, jongen, spaarolifant, nee.
1: Geen idee.
0: Je zit wel in de buurt.
1: Ja.
0: Het is namelijk een spa-varken.
1: Hoi.
0: Hey, Menno, Amsterdam testte voor het eerst een zelfvarend schip om goederen mee te vervoeren, zodat er minder van die bestelbusjes door de stad hoeven draaien. Dat is natuurlijk, als je een busje hebt als ondernemer op diesel, kom je de stad natuurlijk
1: Kun je de stad niet in, nee.
0: Dan krijg je een bakfiets van de gemeente.
1: Ja.
0: En dan mag je dan als loodgieter al je hele zooi in mieteren.
4: Met 400 kilo aan koken.
0: En dan mag je naar een of andere gracht rijden.
1: Ja.
0: Dit moet dan de oplossing gaan bieden.
1: Okay.
0: Menno, een rapper die dol is op varen.
1: Een rapper die dol... Kali... rapper.
0: Een rapper die dol is op varen.
1: Slangenfrans? Nee.
0: Slangenfrans.
1: Nee, ja, een rapper die dol is op varen. Boot.
4: Yes.
0: Kom eens, wat denk jij? Dat hij eruit gaat komen?
1: Nee, ik weet het niet.
0: Ga je het opgeven?
1: Ik ga het opgeven, ja.
0: Voor de eerste dag van de week.
1: Ja,
4: nou ja.
0: Opgeven. Ja? Een rapper die dol is op varen.
1: Nou.
0: Sloop Dogg.

0: Malta of zo woont hij tegenwoordig.
1: Ja, Malta. Malta. Hebben we nog een keer gebeld met hem.
0: Ja. En toen had hij geen beltegoed meer.
1: Nee.
0: Dus toen moesten we het via WhatsApp doen met de telefoon bij de microfoon. Het zag er een beetje uit alsof bij de lokale omroep die werkt.
1: Ja, maar dat maakt niet uit. Dan zie je wel dat wij gewoon vindingrijke gasten zijn. Dus zeker. Als het niet linksom gaat, dan doen we het wel rechtsom, toch?
0: Wij voelen ons nergens te groot voor. Okay.

0: kaart in de Radio Noordzee-app achtergelaten. Dat is eigenlijk de enige kans om erbij te zijn. Op vrijdag 23 april volgend jaar staat Robert van Hebert namelijk in AVAS Live.
1: Daar wil je bij zijn.
0: Oh jongen, dat is toch te gek.
1: Ja, maar ik vond het wel een beetje flauw van hem, want hij was hier laatst. En hij zei, allemaal gasten op de reden, allemaal gasten op de reden. Hij wilde niet zeggen wie. Kunnen we daar nog op een of andere manier achterkomen?
0: Ik weet niet of hij daar tijdens de lunch, want hij is natuurlijk deze week onze collega op de radio,
1: ja.
0: Iets zinnigs over zal zeggen. Anders moeten wij misschien wat mensen voordragen als Benny Solo en Alex. Die zouden daar heel goed bij Robert van Hebert kan staan.
1: Ja, we kunnen de boel goed horen.
0: Is wel goed, hè, die jongen.
1: Ja, zeker goed.
0: Is echt goed, hè. Al die liedjes. Zing jij ook dingen van hem, Alex, of niet?
1: Er wordt veel nog gevraagd, vooral Moët.
0: Ja, Moët
1: dat ook. Ja, Moët dat nou, dat is natuurlijk een hit. En die paar geleden was het natuurlijk Zoet, Zout, Zuur.
0: Ja. Doe je die?
1: Nee.
0: Ben jij Zoet, Zout, Zuur een keer?
1: Nee, Zoet, Zout, Zuur vind ik het gek is, het gek is dat ik... Ik klinkt heel stom, maar ik heb best wel veel liedjes van mezelf.
0: Ja, nee, natuurlijk. Dat
2: ik zing wel nummers van Alex trouwens. Ja, ik zing Adio. Dat heb ik altijd.
1: Ja, dat
2: en zing ik een nummer van Jannes. En dan zeg ik, nee, dan doen we de versie van Alex.
1: Ja.
0: Jongens, dan meteen over een pak een beet kwartiertje staan jullie op de bühne om het Bossy Gladiola te lanceren. Ik ben ontzettend benieuwd wat het eindresultaat is. We hebben 7 seconden sneak preview gehad, maar zometeen is het erop of eronder. Hè?
1: 7 seconden is wel weinig.
0: Ja, dat was weinig.
1: Maar het was gelijk feest.
2: Valt net buiten de Buma dan ook. Hè?
0: We stonden wel aan met z'n allen. Dat
1: ja, gelijk.
0: Kobus, ik zie jou met de telefoon wapperen.
3: Ja, inderdaad. Want je weet, ik bel altijd iemand om even te vragen hoe het ermee gaat. Alleen altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag.
0: Ja.
3: Nou gaan we vandaag naar het jaar 1968. Dat was een dramatisch jaar. We hadden de moord op Martin Luther King. We hadden de moord op Robert F. Kennedy. We hadden de oorlogs- en de hongersnood in Biafra. Allemaal in 1968.
1: Ja, gezellig.
3: Ja. Maar op 6 juli 1968 nog een drama. Namelijk de geboortedag van Gordon Heukenrood.
1: Dat is niet heel aardig of zo komen zitten.
0: We wilden nog met hem bellen om hem te feliciteren. Maar dat kunnen we nu wel vergeten.
3: Hij is jarig vandaag, 58 jaar. En nou, met dat in mijn achterhoofd belde ik iemand met een toepasselijke naam om te vragen hoe het ermee gaat.
4: Kobus belt je zomaar even op.
5: Gerard,
3: goedemiddag. Oh, goedemiddag. Ik was op zoek naar Geer.
5: Die is er niet.
3: Ah, wat jammer nou zeg.
5: Ja. Ja.
3: Ik had hem namelijk een korte vraag willen stellen. Mag ik die ook aan u stellen?
5: Ja, zeg maar.
3: Hoe gaat het met hem?
5: Het gaat goed met hem.
3: Ja?
5: Hij is gestopt met zijn bedrijf.
3: Oh, en waarom dat?
5: Ja, omdat hij 68 is.
3: Oh, hij hield het voor gezien, pensioen.
5: Hij hield het voor gezien, zo is het.
3: Ik zal ook even vertellen waarom ik nou juist aan Geer vraag hoe het met hem gaat. Ik bel elke dag altijd een willekeurig iemand in het land om te vragen hoe het ermee gaat. Alleen altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag.
5: Ah ja.
3: Ja, en nou is Gordon vandaag jarig.
5: Ja.
3: Ik denk bel even met Geer.
5: Oh, nou, heel fijn.
3: Ja, maar het gaat allemaal goed. Hoe gaat hij genieten van zijn oude dag?
5: Ik heb er geen idee van. Ik heb al een tijdje niet gesproken.
3: Oh, hij is echt abrupt gestopt dus.
5: Hij is gestopt. Nou ja, abrupt. 68, met hun.
3: Ja, nee, oké. Maar omdat u ook al een tijdje niet gesproken heeft... misschien is hij wel lekker naar het buitenland toe. Dat zou kunnen.
5: Ja, nou, dat is geen idee.
3: Dus geen klus en onderhoud meer?
5: Nee, geen klus en onderhoud meer.
3: U heeft de hut niet overgenomen?
5: Ik heb hem niet overgenomen.
3: Oké. Tot slot, is er nog iets in het nieuws wat u vandaag bezighoudt? Dat u zegt, nou,
5: ja,
3: vertel.
5: Dat meneer Trump het voor elkaar krijgt om een geschorste speler weer op het veld te krijgen. Dat is het enige dat ik vandaag maar opviel in het nieuws.
3: Ja, u bedoelt de rode kaart waarover gesproken wordt... en waardoor de speler toch mag spelen straks tegen België.
5: Ja.
3: Belachelijk, zegt u, als politiek zich met sport gaat bemoeien?
5: Ik vind het belachelijk.
3: Ja.
5: Maar als u het neer vindt, ik sta hier echt met één hand... sta ik die telefoon vast te houden... en ik heb eigenlijk twee handen nodig met het werk waar ik mee bezig ben.
3: Oké, dan ga ik u een fijne dag toewensen. Mag ik u nog wel een knuffel geven?
5: Ja, doe maar zo.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Even bollen. Iedereen moet het weten.
11: Het is zomerzil bij

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
0: geeft ruimte.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja, goed.
7: Dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Daar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: erg veel.
1: Prima.
0: Dus dat is prima.
2: Radio Noordzee. Verkeer.
0: Flitsmeister meldt 49 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A15 Ridderkerk-Gorkum voor Gorkum. Daar staat een auto met pech. Je vertraging daardoor 36 minuten. De A27 Almere-Gorkum voor Houten 35 minuten. En de laatste is de A73. Let op, Maasbracht-Nijmegen voor Rijkenvoort. Daar is je vertraging een half uur.
3: Oké, we zitten wel in mooie Nijmegen.
0: Ja, inderdaad.
3: Dat is natuurlijk voor het Bassie Gladiolen. En omdat de Nijmegen natuurlijk aftrapt in Nijmegen komen. Dus, als je je afvraagt waarom hebben we dit shirt aan.
4: Nou, waarom staat er 31 op mijn rug?
3: Ja, wat denk je?
4: Nou, mijn leeftijd niet.
3: Nee, je geboortejaar denk ik.
4: 18.
3: 31, ja, waarom staat er eigenlijk 31, Benny, op onze rug?
4: Ja, weet. Moet ik,
5: 1931 was de eerste vierdaagse.
3: Nee, het was 1909.
4: Kengetal?
3: 1909.
4: Is toch kengetal?
3: Nee, is 024.
4: Oh, ik
3: dus,
4: 31.
3: We gaan het even opzoeken.
4: Fact check.
3: We komen er nog op terug. Kijk hem zitten. Daar zit een prachtig in stand gehouden monument voor ons klaar. Met alle nieuws.
2: Radio Noordzee. Hollandse hoofdpunten.
3: Thomas Boscha.
4: 10 gemeenten moeten zich op het ministerie van Asiel en Migratie melden omdat ze niet voldoen aan hun wettelijke taak om voor voldoende opvangplekken te zorgen. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe-Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. In Limburg hebben ze geleerd van de watersnoodramp van 5 jaar geleden, toen hele dorpen onderliepen. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Limburgers maatregelen heeft genomen, zoals het veilig opbergen van spullen of het in huis halen van een noodpakket.
5: Slim.
4: En netbeheerder Enexis, die heeft zondag tegen het einde van de ochtend de stroom voor zo'n 18.000 klanten in en rond Tilburg kort afgeschakeld. Om te voorkomen dat het elektriciteitsnet daarover belast zou raken.
3: Ja.
4: Door de noodmaatregel zaten mensen zonder stroom.
3: Ja.
4: Het is nog nooit eerder gebeurd dat Enexis huishoudens om deze reden zonder stroom liet zitten.
5: En maar ze weten ook nog niet hoe het komt. Hè? Ze kregen een code rood melding in het scherm staan waar ze zeg maar de energie mee beheren. Maar ze weten dus niet waar die enorme vraag opeens vandaan kwam.
6: Ik weet wat het is.
3: Waar dan?
6: Mijn geluidsbereis staat daar, die waren vanochtend tot het testen, de nieuwe boxen.
3: Zou dat het zijn?
6: Ja, serieus.
3: Nee, echt waar?
6: Nee, serieus.
3: Oh.
6: Ja.
4: Maar wanneer was dat?
6: Vanmorgen.
4: Ja, maar dit was zondag.
3: Oh, dit was zondag. Maar het was wel wat spanning.
5: Andere tijdzone.
4: Nee, was niet. Nee, je hebt gelijk. Was van, nee, zondag was gisteren.
6: Ja, ze hebben het voor het weekend. Ze hebben het getest. In ieder geval, of het gisteren of vandaag was, weet ik niet. Maar dus de nieuwe boxen, misschien is dat het.
4: Ja, dat vind ik dus heerlijk. Wij hebben batterijen laten installeren. Als dit dus nu bij mij in Weidemeren gebeurt, dan kan ik gewoon door.
5: Ja, dan gaan we bij jou zitten, Kobus.
3: Dan wel lekker bij jou.
4: Lekker hoor.
3: Als er geen blaadjes in het zwembad liggen, dan.
5: Nee, dat moeten we niet hebben.
6: Als je straks op vakantie gaat, gaan we wel bij mijn huis zitten.
3: Ja, Thomas, wat wil jij nog meer op in het nieuws?
4: Nou, normaal nooit buitenlands nieuws, want we zijn natuurlijk 200% Nederlandstalig. Hè. Eigen platen, eigen nieuws eerst. Maar dit wil ik toch even meenemen. President Trump heeft toegegeven met FIFA-baas Infantino gesproken te hebben.
3: Ja.
4: Over die rode kaart hè, voor die Amerikaanse spits.
5: Ja.
4: Maar, zegt Trump, ik heb alleen gevraagd of ze nog eens naar de zaak wilden kijken.
5: Nee, hem kun je geen blaam treffen.
4: Hij heeft alleen gevraagd of ze wilden kijken.
5: Ja.
4: En grote kans dat je zondagochtend een bijzonder tafereel kon aanschouwen als je over de A12 bij Babberich reed.
3: Ja.
4: Let op, daar botste een auto achter op een caravan. Waarna vervolgens de betrokkenen weigerden om bij de vangrail te gaan zitten om de schadeformulieren in te vullen. In plaats daarvan had de eigenaar van de caravan een beter idee. Ze klapte de tafel midden op de snelweg uit. Om in campingstijl, je moet maar even naar de
5: computer. Je moet even op mijn scherm kijken. Dan zie je dus gewoon inderdaad een in de prak gereden busje en een kapotte caravan met daarvoor zo'n witte plastic tafel.
3: WC-rol onder de arm, of niet?
4: Nee, dat niet. En de kleine komedie is in de zomer dicht.
5: Oh.
4: En die doen iets bijzonders. Die openen daarom de Geinlijn. En
3: dat is oud, hè? Max Tailleur.
4: Juist, daarom kijk ik ook naar jou, inderdaad. Max Tailleur deed het in de jaren 70 al. Dan kon je een telefoonnummer bellen. Dat was 020-211-811. En dan kreeg je een mop voorbij. Ik kwam dan voorbij van Max Tailleur.
3: Ja,
5: leuk.
4: Nou, wat ze nu doen bij de kleine komedie. Als je nu belt, krijg je van een bekende Nederlandse cabaretier een mop te horen. Kan zijn Casper van der Laan, Joep van het Hek of Sarah Kroos.
3: Oh, dat zijn in ieder geval alle minder leuke moppen, denk ik.
4: Een heel breed scala aan de langere, maar ook hele snelle raadsels en moppen. Het is bedoeld gewoon voor de glimlach. Het telefoonnummer zal ik er ook even bij noemen. Dat is 020-248-0104. Dus 020-248-0104. Misschien moeten we het later op in de uitzending
6: al even klaarstaan.
4: Je bent al aan het bellen?
5: Ja.
4: Oh, dan kunnen we even laten horen wat er gebeurt.
6: €2,50 per minuut.
3: Geinig, hè?
5: Even kijken, hoor. Ja.
7: Sam en Moos lopen beide door de woestijn zonder dat ze het van elkaar weten.
3: Oh, ja.
7: Sam heeft een telefooncel op zijn rug en Moos een lantaarnpaal. Op een gegeven moment komen ze elkaar toevallig tegen. Ze zijn enigszins verbaasd over wat de ander op zijn rug draagt. Moos vraagt aan Sam, waarom heb jij een telefooncel op je rug? Nou, als er een leeuw aankomt, ga ik snel de telefoon zo in, zegt Sam. En waarom heb jij een lantaarnpaal op je rug, vraagt Sam. Nou, zegt Moos, als er een leeuw aankomt, dan gooi ik die lantaarnpaal van mijn rug en kan ik veel sneller rennen.

0: Dat ben jij.
1: Ja, ze zijn er vandaag. Want ja, er staat wat belangrijks voor de deur. Op vrijdag 24 juli komt deze radioshow vanaf het Hertogplein in Nijmegen. De finale dag is dat van de vierdaagse, het slot van de feestdook. Met echt heel veel leuke namen. Stefan Remmers, Lara Mila, Stef Eckel, Jorieke Sterke treden allemaal op. Maar nu komt-ie. De legendarische hit Een Bossie Rode Roos van Alex keert voor de Vierdaagse, de Nijmeegse Vierdaagse, terug. En samen met feestheld Benny Solo gaat Alex het omtoveren tot het ultieme wandelaarsvolkslied Een Bossie Gladiolen. Alex, het is gelukt, want jullie nou ja, zijn weken geleden natuurlijk al een keer bij elkaar gekomen. En ja, er is hard gewerkt in de tussentijd, hè?
2: Ja, zeker. Alleen, we moeten nog even zijn naam veranderen. Want die klopt nu natuurlijk niet meer. Benny Solo, het is geen solo meer.
3: Nee, het is duo. Maar,
2: het is eigenlijk een duo.
1: Het is Benny Duo. Ja,
3: maar
1: Benny
3: duo. Mijn slogan is altijd Benny Solo single, maar nooit alleen. Nee, dus dat klopt het wel.
1: Oh, ja. Hey, maar die felbegeerde gladiool, die staat natuurlijk voor vier dagen knallen. En natuurlijk ook de eindstreep. En ja, het is aan jullie de taak om de blarenlopers lachend naar binnen te begeleiden natuurlijk met deze track. Ja,
2: dat is makkelijk. Gaat het zeker gebeuren. Dat gaat 100% zeker.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Hij loopt ook lekker als je op de maat meestapt.
2: Ja, het is gewoon een marsliedje.
3: Kijk, ik kreeg vandaag al een DM'tje dat iemand zei, ja, makkelijke liedjes zingen, je moet er meelopen. Ja. Maar ik heb hem zelf ook 3 keer gelopen. Ja. Dus,
4: sta je nou gewoon met je kruis voor de camera?
3: Ja, ik sta met mijn kruis voor de camera.
2: Ik heb hem ook 5 keer gelopen.
3: Nee, dit is toen ik 12 was voor de eerste keer. Nee, dit is echt
2: opa.
3: Ja, dat is mijn eigen kruis.
1: Ja, het is officieel de Walk of the World. Het werd voor het eerst georganiseerd in 1909. Kobus, ik denk dat jij dat nog kan.
4: Ja, ik weet het nog heel goed. Ja. Het was een warme dag toen.
1: Warme dag. Ja, het was ook eigenlijk om de conditie van de militairen te verbeteren. Alex, hoe is het eigenlijk met jouw conditie gesteld?
2: Met mijn conditie gaat het best goed, hoor.
1: Jij bent een bokser.
2: Ja.
1: Dus daar moet je altijd wel een beetje fit zijn.
2: Nee, ik was vroeger een beetje kickboksen, maar sinds dat ik heb 2 analysebreuk, dus het schoppen gaat een beetje lastig.
1: Oh, dat was lastig.
4: Was jij boksen?
3: Doe een stapje naar rechts. Ja.
4: Dus eigenlijk is het een boksie, Rode Rozen.
2: Nee, ik heb gewoon een beetje, ik kreeg vroeger best wel redelijk gesport.
3: Kun je die zien? Is niet te zien? Nee, afgetraind, denk ik.
2: Kun je die zien?
1: Jongens, bijna 80 nationaliteiten. Deelnemers komen echt overal vandaan. Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de Verenigde Staten, Noorwegen. Noem maar op. Benny, wat is het leukste land waar jij ooit bent geweest?
3: Ik wou zeggen Duitsland, maar dat lig ik. Nee, Curaçao. Ja, dus, en New York is wel mijn favorite.
1: Ja, nou ja, ze komen inderdaad overal vandaan. Ja. Ik denk dat wij niet langer moeten wachten, jongens. Als jullie helemaal klaarstaan, dan is denk ik het ganse land er ook klaar voor.
3: Ja, we zin in.
1: Zeg maar, het officiële anthem, misschien niet helemaal officieel, maar zo goed als officieel. Het anthem voor de Vierdaagse Feesten 2026. Het lied voor de wandelaars die de Sint-Anna-straat, oftewel de Via Gladiola, binnenlopen. Het is belangrijk om nu alvast te gaan oefenen. Benny Solo, zanger Alex en een Bossie Gladiolen!
2: Hey Benny, heb je zin in een feestje?
5: Ja, Alex!

0: nieuwe zanger Alex officieel gelanceerd. Jongens, wat een ongelooflijk leuke tune is het geworden.
1: Kapot ook.
0: Hij is, ja. Moeten we wel even aan de beademing zometeen.
2: Ja, heel valt mee.
0: Hey, fijn hè?
2: Ja, leuk.
0: Het kan wel weer gebeurd zijn.
2: Ja, toch?
0: Heerlijk.
2: En komen ze. Nijmegen op Hertogplein gaat het helemaal los.
0: Dat dacht ik ook. Ja, Hertogplein, dat gaat helemaal gezellig. Want komen ze? Jij zong hem ook aardig mee.
3: Ja, ik, makkelijke tekst.
0: Ja, dat, met name dat
3: nou, dat moest ik opschrijven.
0: Dat ging hartstikke goed. Jongens, onwijs veel dank. En wij gaan
2: bedankt.
0: Ja, nu is het onze beurt. Wij moeten de komende weken in ieder geval zorgen dat iedereen de tekst leert kennen.
2: Wat natuurlijk niet verteld is dat jullie het achtergrondkoortje hebben gedaan. Hè?
0: Zeker.
2: Ja, ja, dat staat er fantastisch op.
1: En hij staat nu al op Spotify. Kijk,
2: staat hij Spotify? Ik
1: ken het. Oefenen voor de lopers.
0: Kunnen we streamen, maar we zullen het ook zeker niet nalaten om hem de komende weken zoveel mogelijk te kunnen draaien. Want het moet wel in het kopje zitten voor alle wandelaars die zometeen gaan vertrekken op de dinsdag.
1: En we wilden alle lopers natuurlijk heel veel succes wensen. Zeker, en genieten van.
0: Ja. Kijk, dat maakt jullie mooi. Benny Solo, zanger Alex, dank jullie wel!
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond handzeep

0: tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist, er is er maar één.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Hey.
5: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
8: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
9: chicken. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: In de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1+1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Asielminister Van der Brink wil een hartig woordje spreken met 10 gemeenten die zich niet aan de spreidingswet houden. Ondanks een waarschuwing willen plaatsen als Aalten en Valkenswaard geen opvangplekken voor vluchtelingen. Er zijn meer gemeenten die zich niet aan die spreidingswet houden, maar Van der Brink begint eerst met deze 10. In aanloop naar de top in Turkije probeert NAVO-baas Mark Rutte de Amerikanen tevreden te stellen. Op een persconferentie zei hij dat de Europese NAVO-landen hard op weg zijn om net zoveel geld uit te geven aan hun defensie als bondgenoot Amerika. Die klaagt al een tijdje dat Europa te weinig bijdraagt. In Limburg hebben ze geleerd van de watersnoodramp van 5 jaar geleden, toen hele dorpen onderliepen, zoals Valkenburg. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Limburgers zich heeft voorbereid op nieuwe overstromingen. Denk dan aan simpele maatregelen als je spullen veilig opbergen of een noodpakket in huis halen. President Trump heeft toegegeven met FIFA-baas Infantino gesproken te hebben over een rode kaart voor een Amerikaanse spits. Maar ik heb alleen gevraagd nog eens naar de zaak te kijken, omdat hij geen overtreding maakte, zegt Trump. Uiteindelijk gaf de FIFA geen straf en kan de voetballer vannacht gewoon tegen de Belgen spelen. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Flitsmeister meldt 64 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk Centrum een 30 minuten. De A16 Ridderkerk Terbrechtseplein voor het Terbrechtseplein. Daar de hoofdrijbaan, je vertraging 28 minuten. En de laatste ook in de buurt van het Terbrechtseplein, maar dan op de A20 Gouda Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein. Daar zijn wegwerkzaamheden en daardoor is je vertraging opgelopen naar 28 minuten.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: de Scene.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: En iedereen is van de wereld in de middagshow. Kobus, ik zat er nog even over na te denken.
2: Nou,
0: het was niet heel vriendelijk natuurlijk over Gordon, wat je hebt gezegd.
3: Nou, dat was natuurlijk een knipoog, net als Gordon altijd uitdeelt.
0: Cabaret.
3: Ja, okay. Een stukje cabaret.
0: Het was niet, zeg maar, vanuit de grond van je hart.
3: Nee, het was gewoon een grapje.
0: Want ik dacht, misschien moeten we hem anders nog even bellen om
3: dat zou
0: te feliciteren of zo.
3: Dat was wel leuk, toch?
2: Dan kun je ook gelijk even excuus maken.
0: Ik doe
2: excuus.
0: Ja, goed. Hij is natuurlijk 58 geworden vandaag. Dat betekent dat de slingers weer hangen. De drama-afdeling van de entertainmentpers overuren draait. Ik ben wel benieuwd hoe hij zijn verjaardag viert vandaag. Dus we kunnen zo meteen al licht even een poging wagen. Hij moest vanochtend wel een traantje wegpinken, begreep ik.
3: Oh ja, wat dan?
0: Ja, hij stond op de weegschaal. En de weegschaal gaf 88,3 kilogram aan.
3: Dan is hij net zo zwaar als ik.
0: Dus dat gaat de goede kant. Ja, hij gaat natuurlijk. Ja, hij moet op de cover van de Mens Health in oktober natuurlijk. Een emotionele mijlpaal, zegt hij op Instagram.
3: Ja, voor ons ook.
0: Ja, zeker. Ja, Gordon op de cover van een gezondheidsmagazine.
3: Ja.
0: Dat is toch een beetje alsof je de Titanic op de voorkant van een reisgids van cruise schepen zou zijn.
3: Ik denk dat we hem niet meer gaan bellen zo.
0: Nederland is Europees kampioen.
3: Waarmee?
0: Zitten.
3: Oh ja, ja, ja.
0: Zitten. Ja, op een gemiddelde doordeweekse dag zitten wij als Nederlander gemiddeld ruim 9 uur.
3: 9 uur?
0: 9 uurtjes.
3: Dat is lang, man.
0: Dus,
3: ik lig 10 uur, dus dat is 19 uur. Dus 5 uur ben ik in beweging eigenlijk.
2: Gooi nog hoog op.
0: Toch nog een Europees kampioenschap binnengehaald.
3: Ja, mooi.
0: De huldiging vindt plaats op het Museumplein.
3: Oh.
0: Iedereen blijft wel in de auto zitten toeteren, omdat opstaan iets te veel moeite kost, denk ik.

0: mannen van de 3J's in de middagshow op Radio Noordzee. En je vecht nooit alleen. Leuk, hij is gelanceerd net een half uurtje geleden. Een bossie gladiolen. Het ultieme wandelaarslied voor iedereen die deelneemt aan de wandelvierdaagse. Dat is over 2 weken alweer. Is er een
1: gaat snel, man.
0: In één keer keihard in één keer. Zanger Alex en Benny Solo hebben hem gemaakt. En voor het eerst laten horen komen goede reacties op binnen. Wat ook grappig is, dat Kobus, jij en ik, wij moesten met z'n drieën, zeg maar als achtergronddansers fungeren.
1: Ja.
0: Wij werden in een heel mooi Nijmegen-t-shirt gehezen. Met rood-wit-blauwe mouwtjes aan de zijkant 024. Oké, we kwamen zover terwijl we wisten dat dat zeg maar het netnummer van Nijmegen is.
1: Ja.
0: Maar wij vroegen ons natuurlijk wel even, misschien wel terecht af, waarom staat er in hemelsnaam 31 op de rug? Het is niet de 31ste editie of zo, en de 55ste namelijk.
1: Niet de 1931.
2: En dan moet je ook nog even vertellen, het boordje en de kantjes van de mouwen zijn afgestikt met rood-wit-blauw.
0: Ja, dus precies.
2: Zit ons als Nederlandse zender
0: ook. Ja, precies. Ja. Maar we zijn er nu ook uit, want we geven niet op. We zijn op onderzoek uitgegaan waarom er 31 op de rug staat. Nou, jij mag het vertellen.
1: Ja, als je in het buitenland bent en je belt naar Nederland, dan doe je plus 31. Dat is gewoon de landcode van Nederland.
0: Ja, dat is hem. Mysterie opgelost.
3: Radio Noordzee.

0: voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.

0: Loterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: Oh,
5: wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000.

0: Nieuw,
1: de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: 70. Lidl. Vanavond en vannacht is het droog met wat opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. De wind zwakt een beetje af.
1: Een beetje.
0: Dat is goed. Morgen verandert er op zich niet zo heel erg veel.
2: Radio Noordzee, verkeer.
3: Met 60 vertragingen nog, meldt Flitsmeister. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A4, Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk Centrum. Daar staat een auto met pech. Hier vertraging daardoor een half uur. De A20 Gouda, Hoek van Holland voor Terbrechtseplein. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig. Daardoor is je vertraging 33 minuten. En de laatste is een ongeval op de A50 Arnhem-Os voor Valburg. Daar is je vertraging 31 minuten.
0: Hij is opgenomen door het cultureel elfgoed, mensen.
2: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
0: Hanse Kobus Bosscha.
4: NAVO-topman Mark Rutte heeft aan de vooravond van de top in Ankara aandacht gevraagd voor rechten van journalisten en demonstranten. Hij bleef weg van een veroordeling van gastheer Turkije, die de afgelopen dagen onwelgevallige geluiden hardhandig smoorde. Maar Rutte onderstreepte dat een democratie ruimte moet bieden voor protest en pers. De politie heeft vrijdag een 23-jarige man uit de gemeente Zwijndrecht aangehouden op verdenking van het maken en bezitten van beelden van kindermisbruik. Hij wordt ook verdacht van sextortion, dat is het online afpersen van mensen met naaktbeelden. Een politievoortvoerder wilde vanmiddag niet zeggen om hoeveel meisjes het gaat. En de politie heeft een 49-jarige inwoner van Woudenberg aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brand bij het gemeentehuis afgelopen vrijdagavond. De man zit vast en wordt op dit moment verhoord.
5: Ja, je denkt dan toch op vrijdag in de namiddag, jongens, het weekend is begonnen. Ik ga even met een aansteker naar het gemeentehuis toe.
4: Steek het gemeentehuis even in de brand.
5: Ja, wat bezielt je eigenlijk dan?
4: Wat een gekke zijn.
5: Een
6: beetje reuring.
5: Beetje reuring, jongens. Oké, lekker weekend allemaal.
4: Jongen. Je had het er al even over, René. Het is vandaag Wereldkusdag. Ja. Op deze dag wordt er aandacht gevraagd en vooral waardering gevraagd voor de kus in de meest brede zin.
5: Oh, ja.
4: Zo zijn er verschillende kussen. Je hebt de formele kus, je hebt de gepassioneerde kus van je geliefde, je hebt de afscheidskus, de kus van je eerste vriendje of een nat kusje van een kind, van je kleinkind of wat dan ook.
5: Ja.
4: Tijdens een minuut zoenen verbrand je tot 26 calorieën.
5: Oh.
4: De gemiddelde mens zoent ongeveer 14 dagen van zijn leven.
5: Oh.
4: En zoenen schijnt ook goed te zijn voor je weerstand. Het zorgt voor ontspanning en het gaat hoofdpijn tegen.
6: Oh.
4: En bij een tongzoen van 10 seconden wisselen er op zo'n moment 80 miljoen bacteriën van eigen. Ja, maar dat is goed voor je weerstand en het schijnt ook heel goed voor je gebit te zijn.
5: Heb je even 10 seconden zo gekomen?
4: Dan nog wat andere berichtjes. Vanaf morgen wordt het makkelijker om probleemwolven af te schieten. Dat heeft de staatssecretaris Erkens besloten. De nieuwe wet die had haast, aangezien er in het zomerseizoen heel veel welpen

0: bij komen. Ja, en die wolvenouders die willen die welpen dan beschermen. Dus vandaar. Nou goed, dierenbescherming is er natuurlijk niet blij mee. Er is alweer een kort geding, geloof ik, aangekondigd. Dus wachten we dat even af. Ja. Vanavond begint Royal Park Live in de tuinen van Paleis Soestdijk. Een optreden vanavond van Tom Jones. De komende dagen staan ook Herman van Veen, Raccoon en James Arthur op het podium. En die concertreeks in die tuinen van Paleis Soestdijk wordt volgende week maandag afgesloten door Suzanne en Freek.
1: Ah, okay.
0: Nou, en als we dan toch bezig zijn, nog even het volgende. Koningin Maxima opent aanstaande vrijdag in Rotterdam. Ahoy. Het North Sea Jazz Festival. Het is dit jaar 50 jaar geleden dat de eerste editie van het Jazz Festival plaatsvond. Vroeger nog in Den Haag, tegenwoordig dus in Rotterdam.
1: Ja, mooi is dat. Ja.
0: De koningin spreekt na de opening met vertegenwoordigers van het festival en met allerlei organisaties. En ook krijgt ze een rondleiding over het terrein en gaat ze praten met artiesten en bezoekers.
1: Leuk, nou, ze zal wel weer een mooi hoedje opzetten, denk ik.
2: Een mooi jurkje.
0: Ziet er altijd goed uit.
1: Ja. Helaas, vrijdag 23 april, dan is het zover. Een bijzondere mijlpaal voor Robert van Hemert.
0: Ja.
1: Staat hier namelijk in AFAS Live. Ik weet niet of jij toevallig al Robert in de Radio Noordzee-app hebt achtergelaten. Want ja, het lijkt ons een prima idee om jou daar naartoe te sturen. En dan mag je nog iemand meenemen ook. Dus nou ja, hoe leuk zou het zijn? Gewoon een gezellige avond. Lekker alle hits van Robert meezingen. Dus zet alvast een streep in je agenda. 23 april.
0: Ja, ik zet hem.
1: Ja, een week voor Koningsdag. Dus hebben we twee feestjes in een week.
0: Oh, mooi.
1: Dat is wel leuk. Robert.

0: maak je kans op 2 tickets. Robert dus in de Radio Noordzee hebben achterlaten. Met een beetje mazzel gaat de rest wel vanzelf. Zullen we proberen iemand op te bellen?
1: Ja, graag zelfs.
0: Doe dat leuk eventjes.
1: Ja.
0: Proberen, hè.
2: Met Iris.
0: Hey, Iris met Radio Noordzee.
2: Hallo.
0: Storen we je of kunnen we even?
2: Nee, ik kan even.
0: Oh, kan wel even. Heb jij wat het is nog ver weg, maar heb jij wat te doen op vrijdag 23 april volgend jaar?
2: Robert van Hemert, denk ik.
0: Ja. Ja, het concert heet niet voor niks. Daar moet je bij zijn, Iris.
2: Ja, zo is dat.
0: En het mooie is, jij bent erbij.
2: Yay!
0: Leuk, hè?
2: Heel leuk.
0: Met wie ga je daar naartoe?
2: Met mijn vriend.
0: Oké. Okay.
1: Verstandige keuze.
0: Ja. Is jouw vriend ook een beetje fan van Robert van Hemert?
2: Ja, ook al.
0: Oh, dat is perfect. Dat komt mooi uit. Dan kunnen jullie met z'n tweeën alles lekker mee brullen de hele avond.
2: Ja, dat was wel een vinkje die aan moest kruisen.
0: Oh, ja, kijk.
1: Oh, heb je voorwaarden opgesteld thuis?
2: Ja.
0: En hij heeft getekend?
2: Ja, ook al. Hij mag door voor de vaatwasser.
0: Hebben jullie ook een Robert van Hemert favoriet waar ik jullie dan beide nu een plezier mee zou kunnen doen?
2: Doe maar eens een nieuwe zandloopster.
0: Is leuk. Altijd goed. Gaan we die regelen. Iris, gefeliciteerd. Jij wint 2 tickets voor Robert van Hemert op vrijdag 23 april 2027 in Avans Live in Amsterdam.
2: Hartstikke leuk. Dankjewel.

0: Dankjewel, Kamer Russo, Amsterdamse zomer in de middagshow allemaal. En pak mij. Zometeen maak je kans over pakken gesproken op de prijs. Het zou leuk zijn als jij die pakt vandaag. We hebben echt weer leuke dingen klaargezet. Bijvoorbeeld een klompje, maar zo klein dat hij aan de sleutelhanger past. We hebben een keer getest met een echte grote klomp, zo'n wooden shoe. Nou, dat was geen succes.
1: Geen succes, hè? Nee, dat past net niet in je broekzak.
0: Nee,
1: ook,
0: het is
1: ook
0: net even te zwaar om hem de hele dag bij je te dragen. En ook niet, zeg maar, in je jasje. Pas je ook net niet in de binnenzak, dus dat gaat ook niet. Dus we hebben de klompen wat kleiner gemaakt, maar niet minder mooi. Hij ziet er echt prachtig uit. En natuurlijk ook de koffiebeker, de Noordzee Mok. Hij wordt gemaakt door Mok Koning met aan de ene kant een heel mooi Wat een Middag Radio Noordzee. En dan moet je dus voorstellen, als je de beker omdraait, staat jouw eigen naam daarop. Nou, dat is te gek als je dat gewoon in de keuken hebt staan. Meespelen dus zometeen over ongeveer een half uurtje. Dit zijn Tino en Anouk.

0: zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel, plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
4: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
3: Bestel je obu op netlink.nl.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.

0: voor de prijs. Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
3: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid, die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app? Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een man uit Zwijndrecht is opgepakt in een grote zedenzaak. Hij zou een flink aantal meisjes onder druk hebben gezet om blootfoto's naar hem te sturen. Dat deed hij hier, maar ook in het buitenland. En ook wordt hij verdacht van het maken en bezitten van kinderporno. Door een tip uit het buitenland komt de politie de man op het spoor. Het kabinet pakt gemeenten aan die weigeren mee te werken aan de spreidingswet. De eerste 10 moeten binnenkort langskomen bij asielminister Van der Brink. Het gaat onder andere om de Friese gemeenten Achtkarspelen en Valkenswaard in Brabant. Uiteindelijk kan het kabinet ze dwingen om asielopvang te regelen. President Trump heeft inderdaad contact gehad met de FIFA over een rode kaart die een Amerikaanse sterspeler kreeg tijdens het WK. Maar niet om de straf aan tafel te krijgen, maar om te vragen nog eens naar de overtreding te kijken, zegt Trump nu. De FIFA heeft de schorsing inmiddels ingetrokken, zodat de Amerikaan toch kan meedoen. De Tour de France is aangekomen in Frankrijk en heeft meteen een nieuwe klassementsleider, Tadej Pogacar. Hij won na een slotklim de derde etappe en nam daarmee ook de gele leiderstrui over van Jonas Vingegaard. De rit ging van een stadje bij Barcelona via de Pyreneeën naar het Zuid-Franse Les Angles. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP.
6: Radio Noordzee, verkeer.
8: Met nog 61 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A17 Roosendaal, Dordrecht voor Roosendaal Noord. En daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging een half uur. De A50 Arnhem-Os voor de Rijnbrug, 43 minuten. En de laatste is de A58 Tilburg-Breda voor Tilburg-Reeshof. En daar is je vertraging 31 minuten.
6: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: krijgt een nieuw peperduur regeringsvliegtuig.
1: Van, van 100 miljoen?
0: Ja, Airbus A320 nog wat.
1: NIO.
0: Ja, wat zouden we ook weer moeten betalen voor het vliegtuig?
1: Ik geloof 100 miljoen. Dat als,
0: als het niet meer is natuurlijk. Hè?
2: Ja, ik heb wel begrepen dat Corendon en TUI... die hebben vorige week hebben die aangeboden... om gewoon het huidige regeringstoestel te blijven vliegen... als de KLM dat niet meer kan doen.
0: Ja.
2: En dat zou dan de regering meer dan $100 miljoen besparen.
0: Dan zouden ze eigenlijk het nieuwe vliegtuig moeten cancelen of zo?
2: Dan zouden ze het nieuwe vliegtuig moeten cancelen... en dan zorgt TUI en Corendon voor het bijhouden van de Boeing.
1: Ja, maar laten we eerlijk zijn, het is ook niet zo... dat als je vandaag naar Airbus.nl gaat en je klikt een vliegtuig aan... dat je morgen op de stoep hebt staan.
0: En dat is natuurlijk het grote probleem. Want dat nieuwe vliegtuig dat wordt dan gebouwd in Hamburg.
1: Ja.
0: Maar het kabinet Jetten moet nog wel even blijven wachten op de levering. Want er zijn zoveel orders binnengekomen... dat de openstaande toestellen, zeg maar binnen die A320-familie... waar deze onder valt, kan het kabinet pas tussen 2033 en 2036... om de definitieve oplevering rekenen.
2: Oh, oké. Dus dat duurt ook nog heel lang.
0: Duurt nog
2: heel
1: lang. Maar jongens, het kan toch ook niet waar wezen... dat de KLM dat vliegtuig per se moet bemannen? Al die lui moeten dus worden omgeschoold van Boeing naar Airbus.
0: Ja, ja.
1: Dat kost al klauwenvol geld. Er moet een nieuw vliegtuig moeten komen. Terwijl als er een ander bedrijf zegt... joh, hey, wij zijn ook een Nederlands bedrijf... wij voeren ook gewoon dezelfde service uit voor het personeel... dan is dat toch ook oké?
0: Maar ik zat te denken, komen ze bij te cancelen... ze zullen dat ongetwijfeld wel hebben vastgelegd dat dat niet meer kan. Want die Airbus denkt ook, ja, wacht even.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk niet prettig als je die order, zeg maar...
2: weer intrekt.
0: In rook ziet opgaan.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, dat levert dus nog wel wat vertraging op, dat toestel.
1: Ja.
0: Zelfs bij de NS vinden ze deze vertraging aan de lange kant. Dat zegt
2: dat zegt een hoop.
0: Maar moet je eens nagaan, de piloten die hem gaan besturen... gaan hem vliegen in dat nieuwe apparaat. Kijk,

0: hij blijft goed, hè? Jeroen van den Boom, Radio Noordzee en Luchtballon. Terwijl hier de deur opensweept in het rood-wit-blauwe geluidshuis. En dan komt onze Marleen gewoon even binnenwandelen.
1: Als je de week zo kunt beginnen, hè?
0: Dat is, weet je, dan heb je gewoon helemaal niks meer te klagen. Dan sta je gewoon met 1-0 voor. Wat een mooi, wat straalt ze weer. Marleen, het ziet er goed uit.
2: Ja, nou, dank je wel.
0: Ga lekker zitten.
1: Oh, je bent gisteren bij Bruno Mars geweest.
2: Zeker, jongens, wat een feest.
0: Ja, kun je uitleggen hoe het was even?
2: Het was geweldig. De band was te gek. Hij zong goed. Gewoon iets langer dan 2 uur strak.
0: Zo?
2: Bam.
0: Oh.
2: En het licht was te gek. En de mensen waren blij. En het was echt amazing.
0: Okay, met wie was je? Met de hele groep?
2: Met mijn dochter.
1: Oh, ja, wat leuk.
2: Ja, lekker samen. Lekker de hele avond gedanst.
1: Heerlijk.
2: Keihard gezongen. Ja, heerlijk.
0: En vanmorgen toen je opstond, werkte alles weer? Gewoon een beetje WD-40?
2: Het is een beetje spierpijn inderdaad. ik dacht, dit is mijn moment, weet je wel.
0: Tuurlijk.
2: Ik had er zo naartoe geleefd.
0: Ja.
2: Dus ja hoor, maar dat kan me niks verschelen. Dat komt wel weer goed.
0: Je ziet er weer soepel uit. Fijn dat je er weer bent. Want het is voor ons ook maandag. En dan is dit gewoon weer een bonus. Laten we eerlijk zijn.
3: Radio Noordzee. Popquiz.
0: Nou, inderdaad, we hadden al gezegd dat je de prijzen kon komen halen vandaag. Je moet daar natuurlijk wel even iets voor doen. Kobus, jij hebt al meermalen de naam Gordon laten vallen vandaag.
1: Klopt, want het is een geboortedag vandaag natuurlijk. 58 jaar, geboren in het jaar 1968. Ik zei het al, een rampenjaar. En
0: ik begrijp nu ook waarom die telefoon niet opneemt. Nee. Net even te bellen, maar die denkt ook, bekijk jongens,
1: Zoek het lekker uit. Maar omdat hij jarig is, dachten we, dan pakken we een plaatje van Gordon voor die quiz.
0: Ja. Een hit van Gordon hebben we. Was even zoeken, maar we hebben geen
2: gevonden. Dat is echt flauw. Ik neem het even voor hem op, want hij heeft echt heel mooie stem.
0: Hij
1: had een hele mooie stem.
0: Ja. Nee, maar het is ook een onwijs toffe gast ook. Dus laat eerlijk zijn. En diep respect voor het feit dat hij in oktober gewoon op de voorkant van de Men's Health
1: staat. Ja.
2: Ik ben heel benieuwd.
1: Dat doen wij hem niet na, hè?
0: Hij deed een update van de week op Instagram, maar gewoon al een afgetraind lichaam.
1: Hij gaat Thomas Berg achterna als hij nog een beetje doorgaat.
0: Leuk om te zien. Welke hit pakken we erbij?
1: Ik bel je zomaar even op.
0: Ja, daar zit een vraag in. Hebben we even één antwoord of één woord hebben we weggepiept? Nou, je voelt hem aankomen. Welk woord is het? Luister goed.
3: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
1: Wat moet Gordon jou even zeggen? Ik moet je even zeggen, A, ik krijg nog 5 gulden van jou. B, ben waanzinnig, gek op jou. Of C, Shine was niet mijn idee.
0: Ja, even deze drie. De goede staat er sowieso tussen, dus laat maar weten. A, B of C in de Radio Noordzee-app. Je komt er via radionoordzee.nl. Dan klik je eventjes op de button stuurbericht.
1: Ja.
0: En dan komt vanzelf het WhatsApp in jouw beeld, het scherm van WhatsApp. En daar kun je dus het antwoord geven. Ik moet je even zeggen, A, krijg nog 5 gulden van jou. B, ben waanzinnig gek op jou. Of C, Shine was niet mijn idee was.
1: Ja.
0: Dat zijn de drie mogelijke antwoorden. A, B of C. Wat zullen we zeggen, de klok om 20 minuten, dat zou moeten kunnen.
1: Maximaal.
0: En ja, 20 minuten, dat is ruim genomen. Daarin zou je het in feite moeten redden, dus. Kom maar door in de Radio Noordzee-app en wacht jou een echt mooi prijzenpakket.

0: is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Robert van Hemert. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio
1: Noordzee. Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20...

0: beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
1: Waar ben jij?
2: Ik zit nog in de trein.
3: Het volgende station is station Antwerpen.
2: Ik denk dat het wat later wordt.
1: Je zat zeker weer je serie te kijken.
2: Nee.
1: Ja?
2: Ja, oké, sorry.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
7: Daar zit Sophie.
8: Hi.
7: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
8: Met Sophie.
7: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.

0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
5: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits. Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000.

0: Nog één paar tellen, dan zijn we bij de hoe van onze Marleen.
1: Radio Noordzee, verkeer.
2: Flitsmeister meldt nog 41 vertraging. Het is nog best druk, dus dit zijn de drie belangrijkste. De A17, Roosendaal-Dordrecht voor Roosendaal-Noord. Een half uur vertraging. De A50, Apeldoorn-Os voor Rinkum. Daar staat een auto met pech. Je vertraging daardoor 27 minuten. En de laatste is de A58, Eindhoven-Breda voor Tilburg-Reeshof. Daar is je vertraging 35 minuten. Yo.
1: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hits is dit de Hart van Nederland Update op Radio Noordzee.
0: Loop zuiver. En wordt ook steeds harder ook zo.
3: Ja, ik zat er helemaal lekker in. Ik dacht maandag, let's go.
2: Ja, maar als je zo de week kan beginnen.
0: Vorige week een jaartje erbij beteller. Maar de hoe is gewoon
3: verjongd.
0: Knoepert je hart en jonger geworden. Ja, mooi.
3: Ja, dankjewel.
0: Maar even voordat jij begint. Je haar is meer van volume, heb ik het idee.
3: Oh ja, er is even een stijltangertje. Of niet een stijltang, hoe heet het? Een krultang. Je ziet, ik ben heel erg goed op de hoogte. Ja, een krultang is even ingezet. Om er wat meer volume in te
0: hebben. We hadden het goed.
3: Vind je het leuk?
0: Ja, ik vind het prachtig. Dus nee, sowieso. Dus, fijn dat je met je... Ja, je houdt het gemiddelde een beetje op peil, zeg maar. Qua schoonheid in deze studio. Zeg maar.
3: Nou, dankjewel.
0: Daar zijn we dan blij om.
3: Wat hebben we vanavond onder andere in de uitzending? Hè? Want we hebben natuurlijk ook altijd ruimte voor het laatste nieuws. Want je weet natuurlijk niet wat er op de dag nog verder
0: is ook zo.
3: Zich aandient.
0: Ja.
3: Maar kunnen jullie je die zware stormen nog herinneren van eind vorige maand met hagel?
0: Oh, ja.
3: Zijn jullie auto's eigenlijk beschadigd daardoor?
2: Nee.
3: Ook of niet?
2: Nee,
3: wij zijn
2: niet zo heftig geweest.
0: Binnenzetten, maar wij waren ook zeg maar buiten het risicogebied. Het was met name volgens mij ook hier in
2: Hilversum.
3: Nou ja, meer dan 10.000 auto's die zijn beschadigd door die hagelbuien.
2: Zo.
3: En Schadenet die heeft nu besloten om speciale hagelcentra te openen.
0: Okay.
3: Om die grote hoeveelheid schademeldingen sneller af te kunnen handelen. Hè? Ja. Dat is natuurlijk wel fijn als je auto helemaal ingedeukt is.
2: Door die poffertjespan.
4: Ben je daar wel voor verzekerd dan, Marleen, als je oor is verzekerd?
3: En dat vraag je aan mij.
0: Het is
3: ik weet het oprecht niet.
0: Ik denk dat het natuurverschijnsel is.
2: Ja, daar ben je voor verzekerd.
3: Ja, is dat dan zo?
0: En dan, dan ben je er automatisch voor verzekerd.
2: Ja.
0: Oh, okay.
3: Nou, dat is natuurlijk mooi. Hè? Er komen er 3 stuks in verspreid over Nederland. We worden er geopend. Dus dat is wel heel fijn. Daar duiken we even in.
0: Ja.
3: En jullie hebben het ongetwijfeld meegekregen. Ook die natuurbranden in Zuid-Frankrijk.
2: Zo bizar.
3: Echt afschuwelijk. Ook heel veel Nederlanders zijn daar natuurlijk de sjaak. Want die staan daar lekker op een camping. Of die zijn daar vakantie aan het vieren. Nou, wij spreken 2 vriendinnen die daar waren. Die hebben echt doodsangsten uitgestaan toen daar die bosbrand uitbrak. Zij waren daar lekker op vakantie, maar gasflessen zijn ontploft. De accommodatie is helemaal afgefikt. De auto is afgefikt. Nou, het was echt afschuwelijk.
0: Ja.
3: Dus wij spreken hun en we kijken hoe het met ze gaat. En er zijn natuurlijk nu ook nog heel veel Nederlanders die daar naartoe gaan. Nou, die plannen hebben.
0: Exact, dat snap ik niet. Moet je daar naartoe gaan, denk je of niet?
3: Nee, dat denk ik niet. En ik denk, we hebben het ook iemand gesproken in de vroege uitzending die het advies gaf om daar toch eens even goed over na te denken. Als je geboekt hebt via een reisorganisatie, dan zijn er wel mogelijkheden om de vakantie te veranderen.
0: Ja.
3: Maar als je zelf geboekt hebt, dan moet je dat natuurlijk zelf even...
2: En wegen zijn ook allemaal dicht, hè?
3: Ja.
2: Omdat de brandweer erbij moet.
3: Ja, precies. Ja, dat is ook heel logisch natuurlijk, hè?
0: Ja.
3: Even kijken, hoor. Daar is natuurlijk ook de Tour de France, uiteraard, in Frankrijk.
0: Ja.
3: En wij hebben een stel, echt prachtig stel, dat al jarenlang altijd naar de Tour de France gaat. Ja. Ook nu, of bosbranden zijn of niet, dat maakt ze niet uit. En zij sparen iets heel bijzonders, want heeft echt niemand. En we zijn in hun huis geweest, ik heb beelden gezien. Kelders vol met deze objecten. Maar ik ga het natuurlijk
2: niet even verklappen.
3: Maar het is echt dat je denkt, dit verzin je niet.
0: Jij zegt, dat is wel de moeite van het kijken waard.
3: Dat denk je zelf.
0: Dus, ja, natuurlijk. Nu zitten wij natuurlijk in een beetje een gekke tijd. Dus we hebben wat aangepaste tijden de voorbije weken gehad. Is dat vandaag ook anders?
3: Ja, dat is vandaag ook anders. Want normaal gesproken zijn we na Vandaag Inside om rond 10:30. Maar nu zijn we 10:55 live. Met Maarten Steendam naast mij.
0: Ook nog?
3: Ja, ook nog.
0: Jij Marleen, dus kortom. Het sterrenteam zit klaar om het land weer te kunnen dienen zometeen.
3: Zo is het, absoluut.
0: Heerlijk. En
3: subtop.
0: Zit dan ook je haar weer zo mooi in de volume?
3: Ja, daar gaan we wel
2: gaat er
3: voor.
2: Nog wat poeder in om het nog een beetje op te doffen?
3: Hé, jij weet van dat poeder. Dat is magisch poeder, hè?
2: Ja, dat staat bij mij thuis. Niet voor mij, hoor. Maar voor mijn wederhelft ook in de badkamer.
3: Ja, klopt.
0: Maar jij hebt denk ik geen make-up nodig, toch?
3: Oh my days. Dan ben je 55 en dan krijg je het ene compliment na het andere. Dat is toch heerlijk. Zo ga je toch lekker live op tv staan. Voor meisjes erg leuk. Dankjewel.
0: Nou, wij zijn er sowieso bij vanavond. Marleen, dank voor nu. En heb het prettig deze avond.
3: Dankjewel, jullie ook.
2: Dankjewel.

0: Jan Smit en ook de mannen van Chris Cross Amsterdam. En zij hoort bij mij.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Hallo Courtney, goedenavond.
2: Hoi.
0: Hoi. Zeg, gefeliciteerd met Gordon, hè, vandaag.
2: Ja, nou, jullie ook.
0: Ja, dankjewel. 58 jaar is hij geworden. Hij staat in oktober op de cover van De Mensheld. Ga je die halen, denk je, of zeg je, ik laat hem even voorbij gaan?
2: Nou, het is niet per se iets wat ik aan mijn muur zou hangen, maar ik vind het wel knap dat hij het doet op die leeftijd.
0: Ja, dat is een mooie prestatie. Wie zou jij absoluut nog wel een keer in dat blad willen zien staan?
2: Nou ja, jullie hadden het net over Thomas Bergen. Dat was wel toen ik een jaar of 15 was, toch wel mijn celebrity crush.
3: Maar Courtney, hij was hier laatst vorige week maandag, een week exact twee geleden.
0: Niet normaal.
3: Maar dat is niet normaal. Dat is een beetje de Arnold Schwarzenegger van de Lage Landen geworden.
2: Ja, bizar.
0: Ik heb nog gevraagd of hij even zijn truitje omhoog wilde doen. Dat was echt schrikbarend en ook zeer confronterend overigens. Maar helemaal afgetraind. Dus, ja, dus we zullen de volgende keer een foto van hem nemen als hij er is voor je, Courtney.
2: Helemaal goed.
0: Zeg, zijn hit, ik bel je zomaar even op. Wij hebben één woord weggepiept. Ik moet je even zeggen, A, krijg nog 5 gulden van jou. B, ben waanzinnig gek op jou. Of C, shine niet mijn idee was. Wat denk jij?
2: Ja, ik ga toch voor antwoord B.
0: Nou, laten we maar luisteren dan of het echt zo is.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
4: Ik moet je even zeggen, ben waanzinnig gek op jou.
0: Lekker, Courtney, goed gedaan.
2: Dankjewel.
0: Je krijgt de klompjes sleutelhanger, ook de Radio Noordzee koffiebeker, de mok van Mok Koning. En dan laten we die ongelooflijk mooie naam, want dat vinden wij, Courtney opzetten.
2: Dat vond ik wel leuk.
0: Met een C, denk ik, hè?
2: Ja, met een C.
3: En E-Y.
2: En E-Y, ja, zeker.
0: Goh, nou, luxe naam, hoor. Ik denk dat we helemaal rond zijn bij deze. Supergoed, nou, rij veilig naar huis en dankjewel voor het meespelen.
2: Ja, ik doe het, dankjewel. Fijne uitzending.

0: heeft Simon Keizer bij Radio Noordzee. Wat moet toevallig ook de titel van zijn boek, waar hij vorige week op de dag van het Nederlandse Lied uitgebreid over vertelde bij Johnny de Mol tijdens het programma.
1: Ik vond dat echt een mooi gesprek met Johnny met Simon al.
0: Zeker, oprecht. Maar dat boek schijnt ook echt mooi te zijn. We hebben er wel flarden uit gelezen. Dat we er wel eens over gevraagd hebben. Maar dat is misschien een leuke tip voor de vakantie.
1: Ik zou net zeggen, om mee te nemen.
0: Als jij zo meteen ergens op het strand ligt.
2: Als ik zo naar Thailand ga, dat ik even een boek meeneem.
0: Ja, dat je
2: even een boek. Ik kan lezen op een terrasje op Bangar Street.
0: Bangar Street! Dat je op een bedje even lekker een boekje van Simon Keizer gaat lezen. In Thailand, hè? Dat zou leuk zijn. Zeg, ik denk dat we de pijp voorzichtig aan Maarten moeten geven, of niet?

0: vader worden het brein van mannen verandert. Dat vaders nooit hun kleren opruimen is vanaf nu, denk ik, officieel een medische aandoening. Maar goed om te weten dus dat vader worden je brein verandert.
1: Ja.
0: Biologen noemen het evolutie, moeders noemen het...
2: Zie je wel. Zie je wel. Hey, zie je wel. Hey,
3: ik had toch gelijk.
2: Ik had toch gelijk.

0: Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: I am Vaiana of Motunui.
2: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
3: See her light up the night in the sea.
2: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
0: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Oh, ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
17: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
19: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
18: Beren goed, thanks Bo.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: En actie Olifant.
20: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
21: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
22: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor moeder.

0: kansen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
0: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijp

0: 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een zwaar bewapende politieeenheid heeft in Tiel een eind gemaakt aan een gijzeling. In een flat werd een man vastgehouden. Voor hoe lang en waarom is niet duidelijk. Er zijn 5 verdachten opgepakt. De gegijzelde man was volgens regionale media gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een man uit Zwijndrecht heeft volgens justitie veel slachtoffers gemaakt met sextortion. Hij liet meisjes in chatgesprekken naaktfilmpjes van zichzelf sturen, waarmee hij ze daarna chanteerde. Zaak kwam aan het licht na een tip uit het buitenland. Op zijn telefoon vond de politie allerlei bewijsmateriaal. Een ravage in Terneuzen. Daar is een brandweerwagen op een oprit van een provinciale weg uit de bocht gevlogen en in stukken gebroken. De chauffeur is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat niet om een wagen van de officiële brandweer, maar die van chemiebedrijf Dow Chemical. De stroomstoring gisteren in Tilburg was helemaal geen storing. Het leek alsof er ineens heel veel elektriciteit werd verbruikt en uit voorzorg besloot beheerder Enexis een deel van Tilburg van het stroom af te halen. Maar in werkelijkheid was er geen piek in het verbruik. Door foute meetapparatuur leek het alleen zo. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: op radionoordzee.nl.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand... private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
15: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda en de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna May.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl. Ik kom

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18 plus.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten. Dat gebeurde in de wijk IJsselmonde. Agenten hadden een melding gekregen dat er iemand met een vuurwapen zou rondlopen. Omdat hij niet wilde luisteren, vuurden agenten eerst een waarschuwingsschot af en daarna werd gericht geschoten. De man ligt in het ziekenhuis. Als laatste van de grote steden hebben ze nu ook in Den Haag een coalitieakkoord. Hart voor Den Haag gaat de stad besturen samen met VVD, CDA en DENK. Hart is de partij van Richard de Mos en kwam bij de verkiezingen als grote winnaar uit de bus. Wat de nieuwe coalitie precies met Den Haag van plan is, horen we vrijdag. De premier van Frankrijk heeft een motie van wantrouwen overleefd. De Groene Partij had het vertrouwen in hem opgezegd vanwege de aanpak van de hittegolf in Frankrijk. Door de extreme warmte vielen in een week tijd 2000 doden meer dan normaal. De schuld van het kabinet vinden de Groenen, maar hun motie kreeg te weinig steun. De FIFA heeft aan alle discussie een eind gemaakt. Amerika kan vannacht gewoon sterspeler Balogun laten meespelen in de WK-wedstrijd tegen België. Belgen hadden protest aangetekend omdat de FIFA een schorsing vanwege een rode kaart had ingetrokken. Maar België is helemaal geen partij in deze zaak, dus is de protest afgewezen. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: info op radionoordzee.nl.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
7: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: Oh-oh.
14: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
15: De prijsfavoriet.

0: is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
13: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Bestel je OBU op netlink.nl.
15: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Overal in Nederland te ontvangen via DAB+ en radionoordzee.nl. Nieuws van 9 uur.
17: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Rotterdam heeft de politie gericht geschoten op een man die rondliep met een pistool. Agenten in de wijk IJsselmonde trokken hun wapen omdat de man niet wilde luisteren. De gewonde verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Waar hij precies is geraakt is niet duidelijk. Hij was wel aanspreekbaar. Een wilde achtervolging in Drunen, waar de politie jacht maakte op een automobilist die met een gestolen caravan op de vlucht was geslagen. De man reed met een rotvaart door het centrum, met een slingerende caravan achter zich aan. Hij reed zich klem op een zandpad. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, meldt Omroep Brabant. Sinds het begin van het WK hebben Amerikaanse autoriteiten meer dan 600 drones in beslag genomen die in de buurt van stadions vlogen. Tijdens het WK mag er op wedstrijddagen geen vliegverkeer zijn in een paar kilometer rond stadions. De drones werden in alle 11 Amerikaanse speelsteden in beslag genomen. Schrijfster Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen voor haar hele oeuvre. Ze heeft volgens de jury het talent om met weinig woorden hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Eerdere winnaars van de prijs zijn onder andere Arno Grunberg en Adriaan van Dis. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal een spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Robert van Hemert. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur.
1: Radio Noordzee.
2: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.
3: Ik ken mijn hoofd.

0: Radio Noordzee.
1: Met mijn handen in mijn haar denk ik na over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achtervolgen.

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week: Weber BMX Egalisatie standaard 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
7: iWish. Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
8: Hakje dag! Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes, 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Oh-oh. Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
12: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
13: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

0: nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Tijdens de NAVO-top in Turkije komt Nederland met 3 miljard aan defensiecontracten. Dat maakte defensieminister Dylan Jesselges bekend. Samen met België wordt geld uitgetrokken om de luchtverdediging te versterken. En met de Britten gaan we landingsschepen bouwen. Daarmee kun je mariniers en materieel aan land zetten. Het einde is in zicht van de treinstoring bij Rotterdam, die een week geleden ontstond door verbrande kabels. ProRail verwacht dat de treinen naar het zuiden morgen weer kunnen rijden, maar neemt pas 's ochtends vroeg een definitief besluit. Door allerlei tegenvallers werd de prognose de afgelopen dagen steeds weer bijgesteld. De dubbele aardbeving in Venezuela van anderhalve week geleden heeft al meer dan 3500 mensen het leven gekost. Ruim 16.000 mensen raakten gewond. Door de bevingen raakten duizenden mensen dakloos. Een Nederlands team van hulpverleners heeft meegezocht naar overlevenden. Zij kwamen afgelopen weekend weer terug. De oprichter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, wordt misschien al jaren afgeluisterd. Thuis in zijn werkkamer is een afluisterapparaat gevonden. Hij heeft aangifte gedaan. Op het World Economic Forum praten politieke leiders en grote bedrijven met elkaar achter gesloten deuren. Het is al jaren een voedingsbodem voor complottheorieën. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal een spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Kick is voor Robert van Hemert. 23 april 2027. AFAS Live, Amsterdam. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
14: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
15: Honda, the power of dreams.
16: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.

0: wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Voordelig bij de verfzaak.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
6: laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
7: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
13: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
14: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden. Gisteren zaten 18.000 huishoudens zonder stroom omdat het net bijna was overbelast. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die er volgende week begint. Ze vrezen dat mensen dan vastkomen te zitten in het reuzenrad. De Rotterdamse politie heeft een man neergeschoten die met een vuurwapen op straat liep. Hij sloeg op de vlucht toen agenten waarschuwingsschoten hadden gelost. Daarom besloot de politie gericht te schieten. Hij zou ook getaserd zijn. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waar hij is geraakt. Bijna niemand in Cuba heeft nog stroom. Het is al de derde landelijke storing in een half jaar. In maart viel bij miljoenen Cubanen ook al tot twee keer toe de stroom uit. De storingen hebben onder andere te maken met slecht onderhouden elektriciteitskabels op het eiland en met tekort aan brandstof. En het regent klachten over zanger Bruno Mars en rapper Anderson .Paak, meldt het Parool. De twee gaven vannacht een exclusieve afterparty in een club in Amsterdam. Kaartjes kosten €300. Voor dat geld zongen ze 5 liedjes om vervolgens in de lounge te verdwijnen. Een aanfluiting, zeggen bezoekers. Het koelt vannacht af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Radio Noordzee. 200% puur

0: prijs.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
8: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
1: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
2: Hak je dag!
0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. ProRail is optimistisch dat er morgenochtend weer treinen kunnen rijden tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht, maar houdt wel een slag om de arm. Op dit moment worden de laatste herstelwerkzaamheden uitgevoerd en in de nacht besluiten ze of het treinverkeer weer opgestart kan worden. De treinen liggen al een week stil door een kabelbrand. Staatssecretaris Thiele wil dat examens in het speciaal onderwijs die geschrapt werden vanwege de extreme hitte snel worden ingehaald. Voor het eind van de maand, of nog liever, voor eind volgende week. Ook wil Thiele regelen dat leerlingen die nog een cijfer missen gewoon aan een vervolgopleiding kunnen beginnen. Washington was dit weekend even de meest vervuilde stad ter wereld, zeggen onderzoekers. Dat kwam door een enorme vuurwerkshow op de Nationale Feestdag. In 40 minuten gingen meer dan 800.000 vuurpijlen de lucht in. Door regenbuien was de lucht een dag later weer schoon en nu is de Congolese hoofdstad Kinshasa de meest vervuilde stad. En het WK zit erop voor Cristiano Ronaldo. Spanje versloeg Portugal met 1-0. De enige goal van de wedstrijd werd in blessuretijd gemaakt door invaller Mikel Merino. In de kwartfinale moet Spanje het opnemen tegen België of Amerika. Die wedstrijd wordt vannacht gespeeld. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Is een nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een golf aan erfenissen op komst, zegt het Centraal Planbureau. De komende jaren zullen veel mensen van de babyboom-generatie overlijden en dat zorgt voor meer ongelijkheid van inkomens. Bijna de helft van al het geld gaat naar de rijkste 10%. Veel mensen vinden het daarom oké als voor die groep de erfbelasting omhoog gaat. In Schiedam kunnen handhavers weer hun werk doen, meldt Rijnmond. Door een administratieve fout raakten de handhavers hun BOA-bevoegdheid kwijt. Daardoor mochten ze een maand lang geen handboeien dragen, boetes uitschrijven of mensen aanhouden. De meeste handhavers zijn inmiddels opnieuw beëdigd. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO een grote hit met het nummer Party Rock Anthem. Ook zat ze in de meidengroepen Paradiso Girls en GRL. Bennett was 37 jaar, de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En nu de FIFA een rode kaart van een Amerikaanse voetballer ongedaan heeft gemaakt, is het hek van de dam. Meerdere Britse politici roepen de Engelse Voetbalbond op om in beroep te gaan tegen een rode kaart die een speler van Engeland gisteren kreeg in de wedstrijd tegen Mexico. Dan kan hij in de kwartfinale gewoon spelen tegen Noorwegen. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en een stuk warmer met maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Tijdens de NAVO-top in Turkije komt Nederland met 3 miljard aan defensiecontracten. Dat maakte defensieminister Dylan Jezelgus bekend. Samen met België wordt geld uitgetrokken om de luchtverdediging te versterken. En met de Britten gaan we landingsschepen bouwen. Daarmee kun je mariniers en materieel aan land zetten. De Franse stervoetballer Kylian Mbappé is woedend op een senator uit Paraguay. Die noemde hem nadat hij de winnende goal tegen Paraguay had gemaakt. Onder andere een wilde, een gekoloniseerde Cameroener en lelijk. Mbappé noemt de senator op zijn beurt een verachtelijke vrouw. Ook in eigen land is er veel kritiek op de senator. Je kunt er al van alles kopen, maar binnenkort kun je ook betalen via bol.com, meldt het FD. De webwinkel werkt aan een eigen betaalplatform. Daarmee kun je dan via bol.com bij andere winkels betalen. Wanneer de dienst te gebruiken is, is nog niet bekend. En het regent klachten over zanger Bruno Mars en rapper Anderson .Paak, meldt het Parool. De twee gaven gisternacht een exclusieve afterparty in een club in Amsterdam. De kaartjes kosten €300. Voor dat geld zongen ze 5 liedjes om vervolgens in de lounge te verdwijnen. Een aanfluiting, zeggen bezoekers. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.